0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

think of the right thing to say.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor het knooppunt Everdingen nog een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein stond al file. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum, 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en 's Gravenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
5: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allerleukste ochtendshow van Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je om je rustig te helpen deze tweede week van mei alweer op te starten. Want er gaat een hoop gebeuren deze week. Dat doe ik gelukkig niet alleen. Dat doe ik samen met de immer frisse, fruitige en net zo enthousiaste als ik. Daniek.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt een veel zwoeler stemgeluid dan ik.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar komt dat snerpende vandaan bij mij? Ja, ik weet ook niet. Ik heb gisteren misschien een beetje...
1: Ja.
0: Veel staan schreeuwen.
1: We hebben een lange dag gehad gisteren.
0: We hebben een lange dag gehad gisteren, ja.
1: Een leuke lange dag.
0: Een ontzettend leuke lange dag.
1: Ja.
0: Zeker weten. Wij waren gisteren namelijk bij de Haagse Zomerhit. Maar daarover gaan we je straks veel meer vertellen. Want zoals beloofd, de winnaars gaan wij zometeen bekendmaken.
1: Ja.
0: Maar... voordat we dat allemaal gaan doen, doen wij wat we elke dag doen. En dat is ons hardop afvragen. Is het vandaag een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, het is vandaag een bijzondere dag. Het is namelijk ijsheiligen. En ik dacht uiteraard met mijn vette hoofd meteen aan... ijs als in consumeer ijs.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, ik dacht
1: gewoon lekker calippootje.
0: Calippootje, cornettootje. Ja. Nee, niks van dat al. Nee, de ijsheiligen zijn Sint Mamertus, Sint Pancratius... volgens mij betekent dat hart... Sint Servatius en Sint Bonifatius. Ze zijn met z'n vieren. En zij vieren hun naamdagen achtereenvolgens op 11... vandaag dus, 12... 13 en 14 mei. Ik ga u het volgende vertellen. De komende 4 dagen krijgt u hetzelfde bericht hoor.
1: Oh, fijn.
0: Nee, ik denk dat het wel meevalt. Ja. Nou ja, ijsheilige is ook een van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze strenge heren dateren van rond het jaar 1000. Daar was ik net niet bij.
1: Nee.
0: Ja, net hè?
1: Net hè?
0: Ja, de ijsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer. Nou.
1: Ja.
0: Voor het gewas dat in deze tijd in volle bloei staat. Dat is ook zo. Ja. Een late vorstnacht kan nu heel veel schade aanrichten. En het is echter niet zo dat tijdens de ijsheilige... de kans op een overgang naar koud weer groter is... dan op andere dagen in het voorjaar. Maar vandaag voegen wij daad bij woord. Want ik hoorde namelijk net onze vriend van het journaal zeggen... dat vandaag bijzonder koud wordt voor de tijd van het jaar.
1: Ja.
0: Het gaat regenen. Er komt windkracht 7.
1: Ja, het wordt echt storm, hè?
0: Ja, het is gezel.
1: Ja.
0: Maar niet heus.
1: Ja, ik vind het toch wel stiekem wel beter dan 30 graden, als ik heel eerlijk mag zijn.
0: Ja, 30 graden. Ja,
1: ja.
0: Ja, plakzweetdagen is ook niet per se mijn favoriete.
1: Dan heb je toch liever storm dan... vooral omdat ik ook niet meer hoef te fietsen, boeit het me niet heel veel meer.
0: Deze vrouw. Ach ja, nou ja, nee, ik begrijp heel goed. Je moet altijd dingen bekijken vanuit je eigen perspectief in dit geval. En dan snap ik het, dat je er niet doorheen hoeft te fietsen. Moet jij er wel doorheen fietsen vandaag, dan hebben wij uiteraard een lekker plaatje om je een beetje een hart onder de riem te steken en te zorgen dat je denkt, ja, ik heb er wel weer zin in aan. Dus sla je beentjes buiten het bed, slof naar het koffiezetapparaat en gaan wij dat ook doen. En dan komen we straks bij je terug na lekkere muziek. Goedemorgen.

0: A Million Miles Away van Offenbach. Potverdorie. Nou, ik ben blij dat je niet A Million Miles Away bent, lieve Danique. Nee. Sterker nog, heel dichtbij met
1: ik ben
0: warme
1: heel
0: koffie.
1: Dichtbij, oké. Okay.
0: Ja, en wat er ook hartstikke dichtbij was gisteren, was waar wij waren.
1: Ja.
0: Want waar waren wij?
1: Zomerhit.
0: Ja.
1: En als je er niet bij was, heb je echt wat gemist.
0: Ja, want het was een avond, zeg.
1: Ja.
0: Even voor de mensen die denken, sorry, ik word net wakker, help me even. Waar hebben we het over? Dit jaar, net als de afgelopen 2 jaar, strijden 12 Haagse bands voor de titel van Haagse zomerhit. En dat doen ze in Café de Maatschappij op Scheveningen. Dat zijn 4 zondagen achter elkaar, 3 bands. Dus afgelopen zondag was ronde 2. De zondag daarvoor was ronde 1. Toen heeft Heylit, ons niet onbekend, de finale plek direct behaald. En gisteren was dat Mr. Pretty.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Was je beter mee eens of niet? Was het een...
1: Ik vond het wel een moeilijke, want ik vond Rokos ook heel goed.
0: Ja, ik heb ook een shirt van ze aan. Ja. Ze hebben mij direct omgekocht.
1: Ja, ik vond ze echt, keihard.
0: Ja, gaaf, hè? Ja, nou ja, en ik moet zeggen, want er zijn dus ook halve finale plekken te vergeven, sorry. Bij de eerste ronde ging Cycle Gypsy naar de halve finale. Die is op 31 mei, als ik me niet vergis. Nee, ik vergis mij niet,
1: klopt.
0: Dat klopt. En dan gaan de halve finalisten dus strijden voor een finale plek.
1: Ja.
0: En gisteren was dat bitterzoet. En ik moet heel erg zeggen, ik ben fan van deze man.
1: Ja?
0: Ja, er zit een gortdroge humor in waar ik echt ongelooflijk om moet lachen.
1: Maar ik hoorde hem en het enige wat ik voor mij zag was een videoclip.
0: Ja.
1: En de videoclip speelde zich af in een game, weet je, zo'n pixel game.
0: Ja.
1: Snap je dat ook?
0: Ja, het was heel erg ethisch.
1: Ja.
0: En hij heeft dus een custom wrapped guitar.
1: Ja, als je niet weet wat dat is een, ik noem het een piano-gitaar.
0: Een piano-gitaar, ja, een piano om je nek. Een piano voor reizigers. Dat is wel heel handig.
1: Ja.
0: En hij heeft ook een bepaald stemgeluid. Ik liet het gisteren aan mijn lief horen en die zei, er is een stemacteur in Jimmy Neutron die net zo'n stem heeft.
1: Okay. Ja, ik vind zijn stem heeft een beetje iets piratenachtig. Zijn muziek totaal niet, maar hij heeft een beetje dat pirater randje. Snap je dan wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Ik hou daar wel van.
0: Ja, het is een groot feest was het.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, sowieso vind ik het super charmant als je eigenlijk in je eentje een 6-persoons band kunt uitvoeren.
1: Ja, echt
0: dat
1: bizar.
0: Kan niet. Hij had voor de gelegenheid, want het zegt, ja, als ik optreed, neem ik wel vaak 2 mensen mee. En dan denk je, dan heeft hij zeker een drummer en een bassist bij zich.
1: Nee.
0: Nee, precies.
1: Er was altijd eentje aan knopjes te draaien.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe je dat noemt, maar gewoon van die geluiden met de knopjes.
0: Het was een korg voor de muziekkenners.
1: Ja.
0: En een gitarist die prachtig soleerde.
1: Die kon echt heel goed spelen, ja.
0: Ja, dus het was een feestje om bij te zijn.
1: Ja.
0: En we willen natuurlijk de winnaars feliciteren. En als je goed hebt opgelet en je was er gisteren bij, er zijn geen verliezers in deze wedstrijd. Want ook al heb je als band de 3e plek behaald, dan kom je sowieso terug in of een special van Avonturen of Girl Power on Stage.
1: Ja.
0: Nou ja, dat wordt rete gezellig. Kijk, wij gaan natuurlijk...
1: Ik ben daar.
0: Ja, als de Rokusheren komen, ben jij er. Ja, dat dacht ik wel. En ik moet ook zeggen, wat ik dus echt heel, heel sympathiek vond, is dat van bijna elke band er ouders aanwezig waren.
1: Ja.
0: En dan denk jij, dat heb je toch wel vaker van die bandjes van jongens in de 20 dat hun vader moet rijden. Nee, deze mensen zijn van mijn leeftijd.
1: Ja, gewoon echt volwassen mannen allemaal.
0: En dan toch stond er een ongelooflijk lieve meneer. En ik snapte nu ineens waarom die mij bekend voorkwam. Dat is een Indonesische meneer. Generatie van mijn moeder.
1: Yeah.
0: En die stond zijn zoon dus aan te moedigen.
1: Oh.
0: Het was, en ineens viel het kwijt. Ik dacht, waar ken ik die man van?
1: Ja.
0: Het is niet alsof ik met hem heb geknikkerd. Net niet.
1: Nee.
0: Maar dat was het was heel, heel erg leuk.
1: Oh ja, leuk.
0: Ja, dus als je denkt, ik wil hier de volgende keer ongelooflijk graag bij zijn. En dat kan ik mij echt wel goed voorstellen.
1: Ja, echt doen.
0: Dan kun je volgende week zondag om 19:30, zorg dat je er iets eerder bent. Dan kan je ook nog even een angstpasje doen en een biertje drinken of zo. Dat is wel gezellig, toch? En dan kun je geheel gratis naar 3 nieuwe bands gaan kijken.
1: Ja, er komen leuke weer hoor. Er komen hele leuke.
0: Ja, we hebben eigenlijk geen slechte bands.
1: Nee,
0: dat is ook waarom ik zo blij ben dat ik niet in de jury zit.
1: Het chillen eraan is ook van, kijk, eentje is wel vaak je genre, maar het zijn alle 3 toch wel andere genres waardoor je ook weer nieuwe muziek leert kennen.
0: Ja.
1: Waarvan je eerst denkt, wat is dit? En dan hoor je het live en dan is het toch anders, een sfeer. Dan, ja, dat had ik met die gitaarpiano, dat ik dacht, wat is dat?
0: Ja.
1: En toen stond hij daar en dacht ik, wow, dit is echt fucking vet.
0: En wat ik ook heel leuk vond, was dat er een dame die... de maatschappij is een restaurant-café op Scheveningen. En die hebben natuurlijk ook gewoon stamgasten.
1: Ja.
0: En er was een mevrouw die kwam een beetje aanlopen. Zo van, ik ben hier altijd. Waarom staan er ineens mensen in mijn kroeg?
1: Ja.
0: Je kent het gevoel ja. wel. En dat, wat er dus gebeurde, was dat ze naar hem toe liep van Bitterzoet. En zei, wat doe jij? En toen zei hij, ja, ik maak muziek. Het was echt heel grappig. En toen zei ze, oh, dan is het goed. En toen ging ze weer zitten.
1: Okay.
0: Nou ja, en daarna zag ik haar dus, toen die eenmaal aan het optreden was, zag ik haar gewoon meedansen.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, ach, ja. Die mooie. We komen sowieso, zijn we 12 zomerhits rijker.
1: Ja, ik heb tot nu toe nog niks gehoord dat ik denk...
0: Doe maar niet. Nee, maar ik heb alleen maar gehoord... Oh, deze kunnen we ook wel draaien, deze ook wel. Maar wat we gaan doen is een gouden ouwe één van de eerste zomerhits.
1: Oh?
0: Nou ja, niet ever wil ik zeggen. Maar die ik me in ieder geval kan heugen draaien.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. Met ook daar een kwartier op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15, de Gorkum richting Nijmegen, tussen Elst en Bemmel nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met Danique en
2: Ria.
1: Ja. Yay. En ik mag beginnen. Ik heb opmerkelijk dierentuinnieuws. Nou, weet jij, en dat weten wij van elkaar. Dierentuinen, we hebben gemengde gevoelens over dierentuinen. Ja. Aan de ene kant vind ik het prachtig om beestjes te kijken. Want ja, love beestjes. Aan de andere kant vind ik het moeilijk. Want ze zouden eigenlijk niet te kijken moeten zijn.
2: Ja, het is heel dubbel.
1: Ja, dus ik kan er doorheen lopen. Denk het, maar dan moet ik niet gaan nadenken over hoe beperkt.
2: Want dan ga ik staan krijgen zo midden op het plein in de dierentuin.
1: Ja, ik was laatst in de Rotterdamse dierentuin.
2: Blijdorp.
1: Daar, ik dacht ik ga nog even. Oh. Ja, nee, dat mag jij gewoon zeggen. Het was Blijdorp. En daar hebben ze een uil. En nou weet je dat een uil heel ver moet kunnen vliegen.
2: Ja, dat kan.
1: Nou, ik denk dat zijn verblijf, laten we het geen hok noemen, ongeveer de helft van de studio is.
2: Ja.
1: En nou, laten we zeggen, een halve metertje hoger.
2: Ja, maar dat is ook met die gieren, hè? Zulke grote vogels.
1: Doe gewoon met mij. Als die zijn spanwijdte, als die zeg maar zijn vleugels spreidt, dan raakt hij beide punten van zijn verblijf.
2: Ja, en dan ook nog van boven naar onder bijna. Ja. Dat is echt bizar.
1: Ik vind no bueno. Maar goed, daar brak mijn hart van. Maar we gaan nu naar de dierentuin in Dortmund. Ik weet niet hoe die heet. Die heet dan Dorp.
2: Ja, zoiets.
1: Zoiets. Moentdorp. daar is namelijk vorige week een bezoeker het leeuwenverblijf ingelopen.
2: Ja.
1: En niet zomaar. Hij dacht dat hij de leeuwen moest voeren.
2: Ja.
1: Ja. Luister en huiver. Toen de man het verblijf betrad, schakelde het dierentuinpersoneel natuurlijk meteen de politie in. De man zou hebben verklaard dat de leeuwen heel veel lawaai maakten. En daaruit maakte hij op dat ze honger hadden. Dus hij liep het verblijf in en pakte een pakje varkensgoulash uit zijn rugzak. Waarom je dat bij je hebt in je rugzak in de dierentuin?
2: We guess we never know.
1: Nee. En hij stapte het verblijf in om ze te gaan voeren. Nou, het is niet helemaal duidelijk of dat verhaal nou echt klopt. Of dat hij vooraf eigenlijk al van plan was om de varkensgoulash te voeren.
2: Ja.
1: En het is ook niet precies bekend hoe hij er nou in heeft kunnen komen.
2: Nee, dat is best raar. Maar ik zat dit dus te lezen.
1: Ja.
2: Ik heb het toevallig ook al voorbij zien komen. En toen zag ik ook een stukje staan over dat er nu niks gaat gebeuren. Maar
1: pas als de leeuw ziek wordt.
2: Ja, vind ik heel raar. Er moet nu toch al wat gebeuren, lijkt mij. Want je betreedt zomaar iets wat niet mag. Ook al is het voor hem levensgevaarlijk. Het kan ook voor die dieren levensgevaarlijk zijn.
1: Precies.
2: Dus het mag pas als ze ziek zijn.
1: Ja, ik ben ook verbaasd. Nou ja, inderdaad, het personeel van de dierentuin wist het voeren wel snel te stoppen.
2: Ja.
1: Eén leeuw had wel dus al wat van het vlees gegeten. En dat kan gevaarlijk zijn voor dieren.
2: Ja.
1: Grote katachtigen kunnen geen rauw varkens. Rauw ook. Hij had gewoon een pakje goulash opengetrokken. Oh my god. Ik realiseer me nu ineens dat het waarschijnlijk zo'n knorachtige... Doe even normaal. Weet je wel, zo'n iglo thuismenu, maar dan niet opgewarmd.
2: Ja.
1: Jezus. Maar goed, momenteel gaat het goed met de leeuw. Dat is fijn om te weten. Maar als de gezondheid van het dier de komende dagen achteruit gaat... dan kan de dierentuin een procedure starten om de behandelingskosten te laten vergoeden. Hoezo alleen dat? Waarom niet...
2: Die kat heeft toch gewoon... mentale schade.
1: Ja, sowieso.
2: Die denkt, varken, mens, wat gebeurt hier?
1: Ja, precies. Goulash?
2: Wauw. Zoals de kinderen laten wel vast vertellen, ja. Ik heb ooit goulash op.
1: Hij heeft wel een dierentuinverbod gekregen.
2: Ja, nou dat mag.
1: Dat is het minste, denk ik dan.
2: Echt.
1: Nou ja,

0: Volgens de dierentuin is het niet de eerste keer dat mensen het voederverbod negeren.
1: Ja, maar dan heb je het als dierentuin. Bijvoorbeeld in Blijdorp kan je niet zomaar...
0: There's no way dat jij...
1: Je kan ze voeren, de vogels, maar dan kom je omdat je er doorheen kan lopen. Nou,
0: ja, maar die vreten ook de patat van je bord af.
1: Ja, dus maar echte dierendieren, grote dieren, daar kan je niet eens, omdat het vaak wel uit de glazen ramen. Dus hoe gaat het al... Hoe?
0: Ja. We doen even de L.
1: Ja.
0: Hoe.
1: Ja. Bizar. Ik vind dat gewoon bizar dat je dat doet. Aan de andere kant is het ook lief, weet je. Het is zo goed bedoeld.
0: Ja, maar sorry. Hoe uitgedaagd ben je
1: maar
0: als je denkt
1: koelers.
0: Dat je... Snap je? Even serieus.
1: Kijk, mijn katten krijgen ook hart. Van volgens mij runderhart.
0: Runderhart, ja. Maar dat zijn... Ja, maar luister.
1: Weet je, ik heb roofkatten.
0: Dat wou ik net zeggen. Je hebt Maine Coons. Dat is niet iemand die tegen een wiskas voorschot.
1: Ik zou nou nooit mijn katten goulash geven, als ik heel eerlijk wacht. Ik
0: krijg je vieze kattenscheetjes ook van. Denk ik. Nou ja, dat was mijn opmerkelijke nieuws. We gaan even naar een liedje om hiervan bij te komen. En dan had jij ook nog opmerkelijk nieuws voor mij.
1: Over de Oscars.
0: Over de Oscars. Het moet niet gekker worden hier.

0: was even vergeten wat een ongelofelijk... Nee, sorry.
1: Ik viel bijna in slaap.
0: Ja, het is wel... Als het de bedoeling was dat we je op tijd uit je bed hielpen om naar je werk te gaan...
1: Was dit het niet.
0: Dit is mislukt. Maar als jij toevallig vrij hebt en je denkt... Oh, ik drijf nu verder op de wolken van Ronan Keating richting nog meer slaap... Dan zijn we geslaagd.
1: Ja.
0: Het is tijd voor de tweede keer.
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met Danique.
1: Ja, ik vind dit heel opmerkelijk nieuws.
0: Vertel me alles.
1: De Oscarregels zijn aangescherpt voor AI-gebruik.
0: Sorry?
1: Ja. Het is dus zo dat technisch gezien AI-acteurs... Mm-hmm. Dus helemaal computergerelateerde geschreven acteurs... een Oscar kunnen winnen.
0: Doe normaal.
1: Ja.
0: Dan moet... Wacht. Ho.
1: Ja.
0: Nee.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Ja, dat kan niet. Dat is raar, toch?
0: Nou, het enige die dan een Oscar zou kunnen winnen, theoretisch, vind ik...
1: Is
0: de programmeur of de schrijver van het script die de dialoog heeft geschreven en die dus de...
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Nou, de acteurs of de computers geschreven script komen niet meer in aanmerking voor de Oscars. Dat heeft de organisatie Belangrijke Filmprijs ter Wereld bepaald in een update. Vanaf de 99ste editie volgend jaar maakt alleen acteurs nog kans op een rol. Als aantoonbaar uitgevoerd door een mens met diens toestemming.
0: Oh, dus je mag ook niet... Oh, dat is wel goed wat ze hierbij zeggen. Deze regel gaat over... Ik mag niet een foto van jou maken of een filmpje van jou maken. En tegen AI zeggen, dit is er.
1: Nee.
0: Maak hier maar een hele film van. En dan dat ik dan... want normaal kost jij 2 miljoen. Maar dan doe ik het voor 2 kwartjes.
1: Ja.
0: Dat mag ook niet. Nee. Dat vind ik top.
1: Maar...
0: Goeie regel.
1: Nu komt er dus wel een beetje een ding. Want er zijn ook natuurlijk films met rollen die de computers zijn gemaakt. Neem bijvoorbeeld de Avatar films.
0: Mm.
1: Kijk, en dat is dus een moeilijke. Want uiteindelijk, er staat echt een mens in een pak met allemaal puntjes.
0: Ja.
1: En daaromheen wordt geanimeerd. Dus ze gaan... Daar allemaal naar kijken.
0: Mm.
1: En tot nu, in ieder geval, dat worden ze nu toch nog wel, die wel beoordeeld. Zolang het maar uit origine een mens is.
0: Dus ja, precies. Dus als het CGI is en ik heb zo'n pak aan met van die...
1: Ja, kijk bijvoorbeeld Shrek. Shrek wordt gewoon helemaal geanimeerd. Er staat niemand voor een pak. Dat telt dus straks niet meer.
0: Shrek mag geen Oscar winnen.
1: Ja, wel als een animatiefilm, maar als acteur
0: en dan
1: niet.
0: Voor beste script, voor beste, maar niet als beste acteur.
1: Nee.
0: Maar dan kan je wel zeggen beste stemacteur.
1: Ja,
0: want
1: dat kan
0: Mike
1: dan weer
0: Myers
1: wel.
0: Mike Myers heeft het ingesproken. Dus,
1: dus ik voel hoe jongens een nieuwe genre aankomen voor de Oscarprijs. Wie is de beste? Maar hoe geef je een prijs aan een computer? Ik vind dat... Ik las dit gisteren. Toen ben ik ook in mijn huis heel erg dit gaan verkondigen. En toen kreeg ik ook thuis door van... is dit niet normaal? Was dit niet al? Want het feit dat ze computers... Ik denk,
0: dat je, dat je er een regel voor moet maken... suggereert dat het ergens mis is gegaan.
1: Maar dat zou dus betekenen dat anders heel veel computers... het dus beter doen dan een acteur. Maar ik vind het raar dat een computer dat beter kan dan een acteur.
0: Ik vind het ook raar. Ik weet.
1: Kijk, weet je, dat is bijvoorbeeld als jij een film speelt, kan ik zeggen, Rea, jij kan zo goed emotioneel spelen. Voor een computer is dat niet bijzonder, want het is een computer. Die doet er geen moeite voor.
0: Die hebben we de opdracht gegeven om dat te doen.
1: En als mens leef je in heel veel oefenen, heel veel. Het is heel anders. Dus ik vind dit echt wel heel goed dat ze dit doen, maar eigenlijk.

0: bizar dat dit moet.
1: Ja, ik vind het ook heel gek. Vragen heb ik. Veel vragen. Maar met name de vraag... Wat is er gebeurd dat men heeft bedacht... Deze regel moeten we maken.
0: Er is dus een acteur... Oh, klikken met weg, jongens. Er is dus een acteur die is vorig jaar overleden. En er is in een film... is hij met AI opnieuw in de film gebracht.
1: Hmm.
0: En daar is waarschijnlijk het balletje gaan rollen. Omdat ze hem dus een prijs wilden geven. Terwijl hij vorig jaar is overleden. Ja,
1: en... Maar dat kan dan niet. En wie geef je dan de prijs?
0: Juist,
1: de computer.
0: Aan een computer. Dus ik denk dat vanuit daar... Want ik weet even niet meer om wie dit ging, sorry. Maar ik denk dat vanuit daar het balletje is gaan rollen.
1: Ja. Bijzonder dit.
0: Ja,
1: inderdaad, opmerkelijk nieuws.
0: Ja.
1: Zometeen komen we bij je terug met het nutteloze feitje van de dag. En dat gaat over de natuur.
0: Oh, leuk.
1: Ja, gezellig.
0: Altijd.

0: Loze feitje van vandaag.
1: Waarom houdt ze, is ze zo zachtjes van ze, Alice? Ik weet het ook niet. Nou, Alice, die, ze is helemaal achterin geschoten. Niemand weet waarom. Het is inderdaad wel tijd voor het nutteloze feitje van vandaag.
2: Ja, ik vind de nutteloze feitjes hier altijd heel leuk. Omdat 9 van de 10 keer gaat het over natuur en dat soort dingen. Ik heb daar nog nooit hier iets gehoord dat ik dacht, oh ja, vroeg ik jou iets met vingers. En,
1: dat is ook hartstikke leuk.
2: Ik heb heel het weekend heb ik mensen lopen ondervragen over hun vingers.
1: Over hun vingers, ja, over hun wijsvingers en hun ringvingers.
2: Ja, als je het niet weet, ja, had je maar bij moeten zijn, jongens. Pech.
1: Ja, vrijdag was er een heel nuttig testosteron, weet je, of zo.
2: Ja.
1: Oestrogeen, ik weet het niet meer. Waar staat volgens jou de hoogste boom van Nederland? Doe even een wilde gok.
2: Ik ben niet bekend met topografie.
1: Oké.
2: Dus ik zal zeggen de Veluwe.
1: De Veluwe.
2: Ik weet ook niet waar dat ligt, maar ik weet dat ze daar heel veel zand en bomen hebben. Nee, misschien weet ik dit wel. Want ik heb ooit in Utrecht een gedeelte gewoond met heel veel hoog bos. Ik denk daar.
1: Oké.
2: Veenendaal of zo, daar.
1: Het blijst van allemaal word ik van Veen van Veenendaal.
2: Ja.
1: Ja, ik snap het. Zou ik zeggen, bijna goed. Bijna goed. Ja.
2: Waar is het?
1: Kroondomein Het Loo.
2: Ja.
1: Ja.
2: Precies. En
1: dat,
2: waar is dit?
1: Wilde jij precies zeggen? Je dacht, dit had jij in je hoofd, hè?
2: Ik heb hier nog
1: ik zou je vertellen, goed. Kroondomein Het Loo ligt op de Veluwe in de provincie Gelderland.
2: Oh, dus ik had eigenlijk bij mijn eerste moeten blijven.
1: Ja, direct ten noordwesten van Apeldoorn. En op dat kroondomein Het Loo, Het Loo, staat de hoogste boom van Nederland. De laatste keer dat ze hem hebben gemeten, was die 51 meter hoog. En het is een Douglas Spar.
2: Oké, mag je iets heel gek zeggen, maar ik vind dat nou niet heel erg.
1: Je vindt 51 meter niet hoog.
2: Voor een boom.
1: Weet je hoe hoog dit pand is? Hoe hoog denk je dat dit pand is?
2: 10 meter.
1: Nee.
2: Oh.
1: Lager.
2: 10 meter.
1: Net niet.
2: Dan is 50 meter
1: toch wel heel hoog, hè?
2: Oké. Grapje.
1: Banana for scale. Yeah. Studiopand for scale.
2: Ja. Oké, dan is het wel.
1: Ja, als je moet zeg maar echt je nek zo.
2: Oh, maar dat is zeker ook zo'n hele dikke boom. Waar met allemaal die zijtakken waar je in kan klimmen. En bomenhutten hangt er zeker niet in.
1: Mag
2: maar
1: natuurlijk niet. Dat
2: nee.
1: Mag niet.
2: Maar ik heb nu wel een heel mooi beeld van een hele mooie boom in mijn hoofd.
1: Nou, hou dat vast.
2: Ga straks even goochelen.
1: Ja, ga jij even goochelen waar die mooie boom staat. Wij zijn inmiddels langzaam, maar toch zeker richting het einde van uur 1 gerold.
2: Oh.
1: Ik heb nog één gezellig plaatje voor je. Eentje waarvan weet dat jij hem heel leuk vindt. Je had hem al ontdekt natuurlijk in de lijst. En daarna is het tijd voor het journaal. Na het journaal komen we bij terug met de powerplaat van deze week.
2: Zin in! Spannend!
1: Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Dat is namelijk Lady
2: Gaga.
1: Met Shape of a Woman. Maar dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om volgende week powerplaat te worden. En wie dat lopen te wezen te zijn?
2: Geen idee.
1: Ik weet het wel.
2: Oh.
1: Maar dat gaan we allemaal in het volgende uur vertellen. Eerst gaan we luisteren naar Generation en Young Lean met de 2 storm alweer. Niet de eerste.
2: Nee.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer met een half uur oponthoud. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 met daar een kwartier vertraging. Dan de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude 19 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen 12 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: De powerplaat van deze week.
1: Ja!
0: Yeah.
1: Ik vind het al veel beter dan vorige week.
0: Oh, die komt wel echt uit je tenen, Daniek.
1: Ja.
0: Ja, en dat betekent dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: In willekeurige volgorde zijn dat Jonas Blue met Malif. Is het Malif of Malif?
1: Malif.
0: Malif.
1: Malif.
0: Is het Malif?
1: Malif.
0: Malif. Malif. Blijf van Malif. Met het nummer Edge of Desire. Dan hebben we Lavinia Eli Oaks met I Look Shit and I'm Fine With It. Nou, dit klinkt als mijn nieuwe lijflied. En dan hebben we Stella Lefty met Boston. Wie van de 3, lieve Daniek, wil jij als eerste horen?
1: Nou, ik hoorde jou net iets over een sample. Ik weet niet over welk nummer iets.
0: Ja.
1: Dus zullen we die dan gewoon als eerst doen? Dan zijn we daar vanaf. Want ik zag jouw gezicht een beetje vertrekken.
0: Ja.
1: Dus zullen we die... Ik weet niet welke het is.
0: Ik weet wel welke het is. Ja. Ik weet wel welke het is. En ik moet een beetje janken. Ga je naar...
1: Wat gebeurt er?
0: Oh, is dit jouw zenuwachtige hijgje?
1: Ik ben geen hond, jongens. Nee,
0: zeker niet.
1: Nee.
0: Zeker niet.
1: Robbie vindt van wel.
0: Ik zal er krijgen, de kind. Het nummer met de sample waar ik het met de uitzending even met jou over had, is het nummer I Look Shit and I'm Fine With It van Lavinia Eli Oaks. Ik neem je even mee in de geschiedenis. Het is een EDM nummer van de Italiaans-Britse singer-songwriter Lavinia.
1: Ja.
0: En de Oostenrijkse DJ-producer Eli Oaks. Nou, weten we dat ook weer.
1: Ja,
0: dit nummer is uitgebracht op 8 mei, dat klopt. En hij maakt gebruik van een herkenbare sample van de klassieker Sunny van Boney M.
1: Sunny, huh? Yesterday my life was filled with rain. De autoreclame nummers.
0: Ja.
1: Maar... Oké, als ik dat nummer hoor en ik zie deze titel I Look Shit and I'm Fine With It, ben ik heel benieuwd hoe ze dit gaan combineren. Want dat is toch een, oh leuk, leven zon, woe, en I Look Shit. En dan denk ik meer van, oh, ik ben baddie. Maar wat je eigenlijk...

0: stiekem helemaal niet bent.
1: Nee. Voor de mensen die het willen weten, wat achtergrondinfo. Lavinia is een reizende ster in de Berlijnse muziekscene. Ze werd geboren in Italië, groeide op in het Verenigd Koninkrijk en verhuisde als tiener naar Duitsland. En zij staat bekend om haar krachtige vocalen en heeft samengewerkt met grote namen als Sigala en Alok.
2: Ken ik allemaal niet.
1: Ik heb er platen van, maar waarschijnlijk weet je niet dat ze zo heet.
2: Nee,
1: dan Eli Oaks is een Oostenrijkse producer. Gevestigd ook in Berlijn, hebben ze elkaar ontmoet. Die internationaal succes behaalde met hits als Running Around, I Have No Clue. En eerdere samenwerkingen met Lavinia. Maar, zoals Borderline en Same Thing.
2: Maar even de Duitse, een beetje underground-achtige muziek.
1: Luister, Berlijnse scene is goed.
2: Ja. Ja, dus ik ben echt heel benieuwd.
1: Ja.
2: Ik heb alleen maar vraagtekens op dit moment.
1: Ik begrijp dit. Luister en huiver. Ik heb wat quotes voor je waar we naar gaan zoeken. We gaan zoeken naar... even kijken.
2: I look shit.
1: Die zit erin. Okay. Ik heb alleen een video ervan. Oh, maar gelukkig, dat kan je toch niet horen hier. La la la la la la.
2: Ja.
1: Even kijken hoor.
2: Jongens,
1: wat er,
2: voordat je weet je dit alvast. Straks, als je alle drie hebt, kan je lekker stemmen. Via de website, via de app. We hebben niks nodig. Gewoon lekker stemmen wat jij hoopt. En woensdag kan je ook stemmen met op de Insta-verhaal. Mm-hmm. Dan weten jullie dat vast.
1: En dat is zeker goed om te weten. Want ja. Oké, okay, I look shit.
2: I look shit.
1: Ja, dat, nee, ja, but I'm fine with it. Rete gezellig. Heb ik hier dan nog... Ze treedt heel veel op. Dat kan ik ook nog even vertellen.
2: Leuk.
1: En dan niet klein, hè? Ze gaat naar de Volksbank Arena. Naar de Venmo Arena. Deze vrouw die intraat naar Finland. Naar
2: Finland?
1: Ja.
2: Oké, maar als je als Duits zijnde artiest naar Finland... dan... Dat is een beetje net als Joost Klein in Amerika.
1: Ja.
2: Dan maak je vaak wel interessante muziek.
1: Nou, ik denk dat...
2: wil ik nog niet zeggen,
1: laten
2: maar...
1: Laten we zeggen dat ik... I'm not sorry. Oh, jemig. Like El Capone gaat ze overzingen. Oh, nee.
2: Oh, nee. Oh, Rhea, nee. Zet hem gewoon lekker aan.
1: Ik heb jullie lang genoeg in spanning gehouden. kanshebbers nummer 1. Want ze zijn met z'n tweelen. Lavinia, Eli en I look shit... And I'm fine with it.

0: we zijn een hele emotionele rollercoaster verder hier.
1: Ik heb alle kanten van het spectrum wel gezien.
0: Het spectrum.
1: Ik eindigde mijn halve tia die ik kreeg. De kijkers hebben dit gezien. Met ik ben bang dat ik het gewoon een goed nummer vind.
0: Weet je wat?

0: Jongens, ik vind het echt een banger. Maar toen zij ineens hoog ging zingen, kreeg ik wel een kortsluiting.
1: Ja.
0: Maar de zin, holy guacamole.
1: Luister, I got all my pants and I wear it like it's Prada.
0: Oké, maar ik denk dat ik het nummer wel nog beter had gevonden zonder tekst.
1: Ja.
0: Want ik had eigenlijk wel verwacht, dit wordt inderdaad een Sané. Maar dat was niet.
1: Ze hebben heel slim, alleen die strijkers eruit gejat. En pop, meteen op tijd gestopt.
0: Maar de tekst, ja. Ik ben heel benieuwd naar de rest van de Holy Guacamole.
1: Ja, zoals ik al zei, ik vrees dat ik het gewoon een leuk nummer vind.
0: Ja, jongens, dit had ik niet verwacht dat ik dit zou zeggen.
1: Ik heb niet genoeg geslapen vannacht, jongens. Alles is te verklaren.
0: Gaat het goed?
1: Ruik je toast? Nee. Dat nog niet. Als jij ook denkt, dit vind ik echt best wel een vet nummer.
0: Dan moet je stemmen.
1: En hoe doen ze dat?
0: Via een app, gratis app, downloaden. Kan op elke telefoon. En dan heb je gewoon het icoontje stemmen.
1: Ja.
0: Maar ook bij ons op de website. Kan je gewoon naar onder scrollen en kan je ook stemmen. Alles is gratis. We hebben geen gegevens van je nodig. We doen er niks mee. Of alleen maar klik, klik. That's it. Geen naam, niks. En aankomende woensdag kan je via de Girl Power Radio Instagram op het verhaal ook nog lekker stemmen.
1: Dus mogelijkheden zijn legio.
0: Mannelijker worden het niet.
1: Nee, dat wou ik net zeggen. Dan is het tijd voor...
0: Nee,
1: we hebben er nog twee. Bij welke wil jij? Wie wil je? Wil je Jonas Blue en Malive, Melieve, Melaffe, Melive, Lev, Laf of Stella Lefty?
0: Ik denk dat ik Stella Lefty. Ik ga niet recht, ik ga Lefty.
1: Jij gaat Lefty? Nou, ik zal je vertellen waarom die vrouw Lefty heet. Er is een reason. Ze is niet rechtshandig. Nee, wel. Stella Lefty is een Los Angeles gevestigde, dus niet geboren, artiesten, want zij komt oorspronkelijk uit Illinois. Illinois is de Midwest hopeloze kutdorp, maar niet per ongeluk. Ze is namelijk de dochter van de miljardair en medeoprichter van Groupon. Let op, Eric Lefkowski.
0: Geen idee wie dit is.
1: En omdat deze man Lefkowski heet, heeft ze zichzelf Lefty genoemd, omdat ze dacht, niemand gaat Lefkowski lekker uit zijn stot krijgen.
0: Nee, Skolski.
1: Dus daarom heet ze nu Lefty. Tot het begin later van haar eigen achternaam gehouden en daarna klaar.
0: Beter.
1: Haar muziekstijl wordt vaak vergeleken met artiesten als Taylor Swift, Miley Cyrus en Noah Kahan.
0: Noah
1: Kahan. Ja, luister vriendin.
0: Taylor Swift.
1: Ja, we gaan naar de country in de western.
0: Interessant.
1: Maar ik ga jou een paar dingen vertellen.
0: Ja, wel interessante dingen hoop
1: ik. Dit nummer is eigenlijk al een tijdje uit.
0: Wat is al een tijdje?
1: Boston. 15 februari 2026. Ja.
0: Oké.
1: Het is een sfeervolle mix van indie folk en country pop. En ging viraal op sociale media.
0: Nou, ik ken het niet. Dus zo viraal is niet gegaan.
1: Ja, luister. Jij hebt geen country in jouw algoritme. Dus wat dat betreft, je bent niet de goede maatstaf hiervoor.
0: Ik zie ook keer country niet geïnteresseerd. Ja. Klopje, niet geïnteresseerd.
1: Doe het weg. Doe het weg.
0: Ik wil het niet.
1: Oké.
0: Wat?
1: Nou, luister. Ja. Ze ging dus viraal.
0: Ja.
1: De tekst is diep geworteld in Stella's eigen leven. Het gaat over een specifieke jongen op wie ze verliefd werd, op haar voornemen om vrijgezel te blijven. Stick to your guns, girl.
0: Ja.
1: Potverdorie.
0: Het kan gewoon hoor.
1: Maar Stella schreef het nummer samen met Joe Reeves, Grace Enger en nog enger, en Jacob Casher. En opvallend is dat het nummer een stukje leent van een melodie van Noah Kahan. Een van haar inspiratiebronnen.
0: Dus ze heeft gewoon plagiaat.
1: Want het is dus geen sample. Je zegt het iets... het is geen sample.
0: Dus
1: je zegt het iets harder dan dat ik het zou willen zeggen. Maar point in case. Ja. En het is ook nog... Hij kwam bij de Hot Country Songs chart binnen op 29.
0: Okay.
1: Dus jij weet nu al...
0: Dus het is echt country.
1: Het is je allerliefste lievelings...
0: Jongens...
1: Genre. Jij gaat even koffie zetten, denk ik.
0: Ja. Nee, grapje. Ik blijf lekker luisteren. Ja, misschien ineens...
1: Ben je nu helemaal
0: Word ik helemaal country fan, hè? Alles kan hier.
1: Gaan we daar voor je kopen en een cowboylasje?
0: Nee, dan wil ik wel een banjo.
1: Oké. Goed. Met angst en B gaan wij nu luisteren naar Stella Lefty met Boston. Oh.

0: like it when you're nice to me.
1: Ja, waarom doe ik altijd de Cartman bij dit soort dingen?
0: I like it when you're nice to me.
1: Omdat zij dat ook doet. Oh ja, dat is waar. Jij mist iets in het nummer.
2: Oens, oens, oens, oens, oens. Ik zat hier een beetje de oens of een drummetje.
1: Ja, was in je eentje. Ja, nee.
2: Ik heb slecht nieuws. Mijn mening over country is nog steeds niet veranderd.
1: Oh.
2: Maar ik dacht wel, ik zag mezelf al helemaal op een koe zitbaar rijden. Maar ze heeft zelfs het hele nummer als achtergrond.
1: Hebben wij de koe, kunnen we die ook specificeren? Is het Bertha? Is het Maria? Nou, of is Geertruida?
2: Ik wil een koe waar Yogi uitkomt. Dus een roze koe.
1: Een roze koe. Oké.
2: Okay. Oh jongens, ben ik een grappig.
1: Ook een klein beetje delusional, maar dat geeft niks. Als jij het nou wel een heel tof nummer vond en je wil erop stemmen, dan kan dat vandaag de hele dag, dat kan de hele week nog, tot donderdag 6 uur. Dan sluiten de stembussen. Mm-hmm. En je kunt stemmen via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app.
2: Gratis voor niks hoor.
1: En morgen vanaf 1:50 in de Girl Power Radio Insta. We hebben nog 1 kanshebber over. Nee, hallo, het is weer een duo.
2: Ja!
1: Het
2: is Jonas
1: Blue.
2: Is hij van de Jonas Brothers? Nee, want hun achternaam is trouwens Jones.
1: Jonas. Ja, dus wat kan niet.
2: Nee.
1: Wie is Jonas Blue? We gaan het even.
2: Nee.
1: Wie is Jonas Blue?
2: Het klinkt nu al country, jongens.
1: Hij heet eigenlijk Guy James Robin.
2: Oh ja.
1: Geboren in 1989 in... waar? Het staat er niet bij. Ergens in Engeland.
2: Okay.
1: Ergens in Engeland. Oh, Londen. Londen.
2: Londen.
1: Londen. Londen. Okay. En hij staat bekend om zijn dansbare mix van pop en tropical house.
2: Oh, dat klinkt toch goed.
1: En hij brak in 2016 door met de remake van Tracy Chapman's Fast Car. Oh, daar ben ik toen heel boos over geweest.
2: Ik ken het niet.
1: Ik wel. Ik was er kwaad over. Nee, maar ze moesten met een fikker van Tracy Chapman afblijven. Dus ik ben bang. Goed.
2: Sample.
1: Ik weet het niet. We gaan eerst even naar dit nummer. Het heet Edge of Desire.
2: Edge of Desire.
1: Het is een zomerse hit van Britse producer Jonas Blue en de Braziliaanse producer Malive. Dus ik denk dat het Malive is. Malive? Malive?
2: Malive.
1: Ja, het is een V. Malive is het, denk ik. Want je moet een V uitspreken als een B.
2: Oh.
1: Het werd uitgebracht op 18 juli 2025.
2: Wat hebben we vandaag? Vaak hebben we wel een beetje de nieuwe release.
1: Ja, maar dit is een oude

0: een oude relais C. Maar schat, is die opnieuw gedingest. Ja. Want het wordt omschreven als een echte summer anthem. En de tekst gaat over een intens verlangen naar iemand en het gevoel van emotionele isolatie. Oftewel, zonder jou een eiland. Wanneer die persoon er niet is. Het beschrijft de spanning van het op het randje van verlangen staan en hoe iemand daar een levendig gevoel van kan krijgen. Jonas Blue ontdekte Malibé via een DJ-mix van Adam Port en nam contact met hem op via Instagram. Voor Malibé was dit een belangrijke keerpunt, omdat hij kort daarvoor nog overwoog te stoppen met de muziek. Mooi niet dus. Ja, heeft toch besloten, ik ga door. En nu is er dus deze blijheid. Dus.
1: Alleen maar blijheid.
0: Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd, want ik hoor house.
0: Ja.
1: Dus ik ben al...
0: Je bent al bijna blij.
1: Maar ik hoor ook weer summerheid. En dan denk ik, oh nee, we gaan weer naar de tringlingeling nummers.
0: Ja, nou ja, we gaan ontdekken of dit de nieuwe summerhit gaat zijn die niet uit Den Haag komt.
1: Ja, dat is toch niet goed, hè?
0: Daar ga je al. Oh, weet je wat heel grappig is?
1: Hij doet het.

0: Ja, jij herkende deze al.
1: Ik heb hier al eens meermaals een dansje op gedaan op een festival zelfs, kan ik jou vertellen. Ja, dus dat is eigenlijk wel een goed teken als ik het ken, want vaak zijn dat de nummers die ik ken.
0: Oké.
1: Mag ik heel eerlijk zeggen, het klinkt niet als iets nieuws. Het is niet in de zin van het is niet nieuw, maar meer van algemene
0: meer,
1: house
0: meer
1: van
0: deze. Ja,
1: is
0: zo,
1: house. Maar ik vind het wel een lekker nummer. Maar ik zou zeggen, ik twijfel dus wat mijn favoriet is. Dit vind ik een heel lekker nummer, maar eigenlijk I Look Shit.
0: Ja.
1: Het deuntje, maar de hoge zang. Als ze niet hoog had gezongen, denk ik...
0: Was je overstag gegaan?
1: Dan wist ik het zeker. Nu is het bij mij 50-50. Mm,
0: dat is wel...
1: Ja, en de country, dat laten we lekker...
0: Daar gaan we het
1: lekker...
0: niet over hebben. Daar ga jij het niet over hebben.
1: En jij?
0: Ik ga het er wel over hebben. Nou ja, zoals ik al zei, tot mijn grote schrik, vond ik inderdaad ook I Look Shit and I'm Fine With It.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oké, we hebben dat allebei wel, maar jij bent daar heel extreem
0: in. Ik ben
1: in
0: echt
1: samples.
0: Heel rigide en zuur over samples.
1: Ja.
0: Maar ik vond hem hier precies goed afgeknipt.
1: Ja.
0: En daar waar ik bang voor was, hebben ze niet gedaan. En dan moet ik ook gewoon eerlijk zijn en zeggen, ja, eigenlijk gewoon best wel vet.
1: Nou, jongens, dat...
0: Dat je dit nog mag meemaken.
1: Dat ik dit meemaak binnen 2 maanden dat ik hier zit.
0: Ja.
1: Want jongens, ik zit hier precies 2
0: maanden.
1: Hebben
0: we al, ik wou net zeggen, moeten we een
1: jubileum. Waar is mijn taart?
0: Ja, Rutter. We kwamen allebei binnenrennen. Kom.
1: Ja, het was
0: jij
1: echt
0: moet trakteren dat je er nog bent.
1: Ja,

0: Maar ja. Ik heb ook slechte weken gehad hier met de bouwplaat. Ik vind dit een prima weekje. Okay, weet je, ik heb één nummer dat ik denk, maar de andere twee maken het beter.
1: Nou ja.
0: Dus ook wel.
1: Ik begrijp dit wel.
0: Lekker en voor ieder wat wils.
1: Dat is zeker waar. Het is tijd om ons even iets heel anders af te vragen, hardop. En dat is namelijk...
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De dagelijkse files beginnen op te lossen. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 9 kilometer, een kwartier vertraging. A4 richting Amsterdam tussen Knoopend Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp 13 kilometer, met daar 20 minuten op onthoud. A20 vanuit Gouda bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A5-Os richting Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Renkum 10 kilometer met een kwartier tijdverlies. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Eerde en Knoopend Eckersweijer 14 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Olivia Dean, hè?
1: Ja, zeker. Maar ze was niet alleen, samen met Sam Fender.
0: Nee, van de week is ze nog, was gisteren eerst is ze nog in Nederland opgetreden.
1: Was het de AFAS? Ongetwijfeld.
0: Nee.
1: Nee?
0: Ziggo.
1: In de Ziggo. Oh, ja. Het is overigens met dat mooie bruggetje wat je mij hier gratis voor niks geeft.
0: Ja.
1: Gaan we naar het muzieknieuws.
0: Yeah.
1: Ja, jongens. We beginnen met het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, omdat ze nu allemaal vast vergeten zijn. Nou, zien dat niet wordt uitgezonden.
1: Ja, we doen niet mee. Dus
0: we zenden het ook niet uit.
1: Nee.
0: Doei.
1: Luister en huiver. Ja. Het Eurovisie Songfestival heeft Israël formeel gewaarschuwd voor het overtreden van de regels.
0: Maar welke is overtreden?
1: Nou, de Israëlische deelnemer Noam Betten zou landen via sociale media in verschillende talen hebben opgeroepen om op Israël te stemmen. We hebben contact opgenomen met de Israëlische delegatie en hen gevraagd onmiddellijk te stoppen met de verspreiding van de video's en ze te verwijderen van alle platforms waarop ze waren gepubliceerd.
0: Maar waarom?
1: Nou, je mag geen enkel land mag campagne voeren in andere landen. Je mag in je eigen land campagne voeren en kijk dat mensen dat toevallig zien. Maar dit was specifiek gericht op de andere landen in hun eigen taal.
0: Ja, want Joost bijvoorbeeld, die stond in Nederland, die ging in het Engels op het podium. Toen werd gezegd van ja, en in het Engels hem promoten. Maar omdat het dus in Nederland is, mag wel, maar had het in Engeland geweest, had het dus niet gemogen.
1: Precies.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Nou ja, volgens het Songfestival is het een directe oproep om de 10 beschikbare stemmen voor een artiest of lied te gebruiken niet in lijn met de regels of de geest van de wedstrijd. Echt dat de organisatie een formele waarschuwing aan de verantwoordelijke omroep, want er was dus een omroep die erachter zat, heeft gegeven. Verdere activiteit wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
0: Maar jongens, stel je voor ze stoppen niet. Israël wordt gekikt. Weet je, net als een Joost.
1: Mm-hmm.
0: Dan hadden wij dus allemaal mee kunnen doen, want dat hadden ze dus ook al eerder kunnen doen.
1: Ja, precies. Kik ze en gewoon kijk, nu alsnog.
0: Even beschermen voor mezelf. Mm-hmm. Het boeit mij niet of hun wel of niet meedoen. Ik hou me daar heel eerlijk gezegd niet zo mee bezig met wat er allemaal gebeurt. Ik vind het wel jammer dat het niet uitgezonden, maar ik denk dat Eurosongfestival naast dit sowieso een beetje aan het eind van zijn Latijn zit.
1: Ja.
0: Als ik heel erg mag zijn, het is niet meer
1: als
0: ik
1: dan, was.
0: Als ik kijk naar voordat ik geboren was, mm-hmm. en dan nu, mensen in vuilnis zoals zo, heet ze ook weer.
1: Ja.
0: Weet je, dat soort...
1: Ja, maar ik heb nog meer Songfestival nieuws. En dit is een reden om toch eens te kijken of je misschien mee moet kijken met Engeland.
0: Oké. Okay.
1: Want de Noorse delegatie heeft van Songfestival organisator European Broadcasting Union een waarschuwing gekregen dat het optreden van zanger Jon Naslov tijdens de eerste repetities te sexy was.
0: Maar
1: de eerste halve finale is morgen in Wenen. En er wordt gezegd, wij kregen een officiële waarschuwing dat er een paar dingen zijn die we moeten afzwakken. Al dus Love zondag tegen de Noorse kant.
0: Error. Ik heb mensen in een grote reet op de podium.

0: museum zien staan. Ik heb vrouwen met mannelijke strippers gezien. Hoe kan je iets te sexy doen? Kijk, als
1: ik denk dat deze man met een
0: volledig naakt of zo dan?
1: Ja, of met een hulpstuk in zijn, weet het niet.
0: Ja, dat is het enige wat, want ik heb van alle, ik heb letterlijk blote billen gezien.
1: Ja. Maar dit was dus nog erger. Nou, het is heel grappig. Het optreden was volgens hem te uitdagend en niet familievriendelijk.
0: Ik ga het opzoeken.
1: Ja, je wil het kijken.
0: Ik wil dit echt zien.
1: Nee, de repetities laat ze natuurlijk niet zien.
0: Ja, je kan soms
1: de zanger die in de tweede halve finale uitkomt aanstaande donderdag liet ja, ja, ja, mocht niet verder uitweiden over de reden. Hij mocht het dus niet vertellen wat het nou precies was. Ik vind het de leukste waarschuwing die we hadden kunnen krijgen. We zijn niet gemeen geweest tegen iemand. We zijn taxi.
0: Ja, het is wel, weet je... Ja,
1: het is ook goede reclame. Iedereen gaat nu kijken. Iedereen gaat kijken om erachter te komen. Is dit dan de afgezwakte
0: ja,
1: versie
0: maar
1: van?
0: Je kan inderdaad beter horen. Het is wel leuk, toch? Je bent te sexy dan dat je inderdaad... We hebben gemeen gedaan. Of,
1: ja,
0: we hebben,
1: of je gedraagt je ruk. Of je, weet ik ja. veel, je bent een rare racist. Weet ik veel.
0: Ja.
1: Heb je liever die waarschuwing?
0: Ja, het is wel cool. Want dat betekent dat je sexy bent.
1: Ja, weet
0: je,
1: precies.
0: Hier, vinger hier, veer hier reet. Ook sexy
1: ook
0: trouwens.
1: Ook sexy. Maar liever niet voor het hele gezin naar zitten
0: nee.
1: kijken. Dat is het idee.
0: Ja.
1: Dan gaan we even naar heel ander muzieknieuws. Jason Derulo heeft de rechtszaak rondom het nummer Savage Love gewonnen. Gitarist Matthew Spatola heeft volgens de jury niet bewezen dat hij aan de hit van de zanger heeft meegewerkt. Spatola heeft dus geen recht op een deel van de royalties. Spatola woonde in 2020 twee opnamesessies bij waarbij hij de gitaarpartij voor Savage Love speelde. Volgens Derulo heeft Spatola zelf niks bedacht, het alleen maar ingespeeld.
0: Jongens, ik hoor geen gitaar in heel het nummer Savage Love, dus ik vind het ook knap dat we hier een gitaar hebben.
1: Ik ga even kijken of dat... Nou,
0: want dat is dan alleen maar toet, toet, toet.
1: Ja, maar het is toch, zit er niet gewoon een heel lullig gitaarloopje onder? Wacht even.
0: Jongens, ik moet echt meedoen met de Voice. Oh, Songfestival.
1: Ja, moet jij meedoen met de Voice?
0: Ik ga volgend jaar naar Songfestival. Nee, grappig, jongens.
1: Nou ja, goed. Never mind. We gaan door. Waar was ik gebleven? Ik was iets aan het vertellen en je viel me zomaar in de reden.
0: Sorry, nog bij Derulo.
1: Hij heeft dus, volgens Derulo heeft hij niks bedacht, maar heeft hij alleen gedaan wat hem was opgedragen. En hoewel Spatola en Derulo geen formele werkovereenkomsten hadden getekend, ving hij toch $2000 voor zijn werk.
0: Oké, geld kring.
1: En daardoor was het onduidelijk of Spatola nou als schrijver of producer moest worden aangemerkt.
0: Dus, wat heeft hij geleerd? Altijd een robotje zetten.
1: Precies.
0: Punt.
1: Nou, dat dus. En dan het laatste. Het laatste muzieknieuwtje van vandaag. Nou ja, er komen er vast wel meer. Maar die hoor je dan in de middagshow. Disney komt met een nieuwe documentaire over de Engelse band Oasis.
0: Ja, fucking leuk.
1: Ja.
0: Vet.
1: Nou, de film volgt de band tijdens hun reunietour van vorig jaar.
0: Ja.
1: De documentaire verschijnt in september in de bioscoop.
0: Ja.
1: Ga jij erheen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Want... Niemand had verwacht dat hun nog terug zouden komen. Want het zijn natuurlijk twee broers. Die echt wel hele flink. Want het is zelfs nog eerste optreden van hun reunie. Dat ze natuurlijk nog eigenlijk eens tegen elkaar praten. Dat de ene links van het podium stond, de andere rechts.
1: Ja.
0: Ze keken elkaar niet aan. En bij de laatste show was het ineens... Het waren weer echt broers.
1: Ja.
0: Weer gezellig. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit...
1: Hoe die film gaat zijn. Leuk detail. De film wordt geproduceerd door Steven Knight, die ook Peaky Blinders produceerde.
0: Ik weet niet wat dat is.
1: Dat is een tv-serie... Never you mind. Maar voor de luisteraars, misschien leuk om te weten. Krijgen ze allebei een petje op de hele tijd. Wij gaan naar de muziek en daarna komen we bij je terug met...
0: Zelfde titel, ander verhaal.
1: Oeh.
0: En dit keer geen Nederlands, jongens.
1: Ah, gelukkig maar.

0: kijken. Nee. Boosig. Ja. Je zat er helemaal in. Je hebt dit ooit op school gezongen, dit
1: jaar? Ja, optreden met de eerste, tweede en derde musical class. Hebben we dit met z'n drie 100 man.
0: Wauw.
1: En dan je laag, hoog, van alles door elkaar.
0: Ah,
1: ja.
0: Een koor. Ik hou van koortjes. Ik moet altijd huilen van koortjes.
1: Ik wil niet zeggen dat ik goed kan zingen, maar ik heb wel beelden teruggekeken. En het was echt wel... We deden het echt gewoon goed met 100
0: met elkaar. Ja, ja, zeker.
1: Dat is heel vet.
0: Super vet.
1: Ja,
0: vet. Het
1: cool.
0: Het is tijd voor zelfde titel, ander verhaal. We hebben hem een klein beetje aangepast. Want wij vonden het namelijk een beetje beperkend om steeds exact de zelfde titel.
1: Je kreeg heel veel herhaling ervan. Maar op een gegeven moment heb je woorden gehad en ik kan wel weer herhalen. En ja,
0: geen zin in.
1: Zolang het woord er gewoon in staat. We gaan niet, dat we nog wel een keer mogen zeggen. Oh, we doen hem in het Nederlands en het Engels woord.
0: Ja.
1: Want dan krijg je ook gewoon veel meer diverse dingen door elkaar. En daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om.
0: Precies.
1: Dat we hele verschillende verhalen krijgen.
0: Hele verschillende verhalen. Maar vandaag blijven we wel een beetje in dezelfde soort sferen. Jij koos het woord boek.
1: Ik vraag niet bij om.
0: Ik ging kijken naar onze database. En daar kwamen naar boven gepropt Wrapped Up in Books van Belle en Sebastian. En Guinness Book of Records van Milo.
1: Ja, maar Guinness Book of Records is toch een boek met records.
0: Dit klopt.
1: Wow. Ja. Goed beter uitgelegd dan dit kon niet. Hè.
0: Ja, echt super vet. Dat je het zelf zo

0: klopt, dat klopt. Nee, dat is gesponsord door het grote biermerk Guinness. En, huh? En daarom heet het het Guinness Book of Records.
1: Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat heet gewoon zo omdat het zo heet.
0: Ja, nee, zo is het dus niet. Maar beide nummers zijn best rustig. En ik ga je er even wat background informatie over geven. De eerste die we gaan luisteren is Wrapped Up in Books van Belle en Sebastian. Stel je nou eens voor, hè? Je bent stiekem verliefd op iemand. Ja. Maar in plaats van het te zeggen, praat je alleen maar over boeken of muziek tegen die persoon.
1: Nou, dat doe ik wel
0: herken
1: vaak.
0: Herken jij? Ja, precies.
1: Oh, heb je dit nummer al gehoord? Ja. En dan gaat het over liefde.
0: En dan hoop je dat...
1: My friend of mijn secret lover nummers, weet ik veel.
0: Ja, je verbergt dus je ware gevoelens achter verhalen van anderen. En precies dat gevoel vangt de Schotse band Belle en Sebastian in hun nummer Wrapped Up in Books. Het kwam uit in 2003 op hun album Dear Catastrophe Waitress. En de band staat bekend om hun indie popgeluid. Beetje dromerig, vaak met wat violen piano en teksten die aanvoelen als een klein kort verhaal. Nou ja, de belangrijkste regel in het liedje is: Our aspirations are wrapped up in books, our inclinations are hidden in looks. Dit betekent dat deze mensen hun dromen en verlangens niet echt waarmaken, maar ze lezen ze in boeken en ze kijken wel naar elkaar, maar ze durven geen stap te zetten.
1: Ja, ik vind het klinkt heel leuk.
0: Ja, en dan hebben we daar tegenover staan, ja, Guinness Book of Records van Milo. De meeste van jullie kennen hem waarschijnlijk van hits als AO Technology of You Don't Know. En hij staat bekend om ook zijn rustige popmuziek en zijn akoestische gitaar. Dit nummer kwam uit mei 2022. Het staat op zijn 7e album, genaamd Nice to Meet You. En dat album is heel persoonlijk voor hem. Hij schreef het namelijk grotendeels tijdens de corona-periode. En hoewel de titel Guinness Book of Records klinkt alsof het over vreemde wereldrecords gaat,
1: ja,
0: zit er een diepe betekenis achter. Het gaat eigenlijk over dat je soms iets heel bijzonders wil doen om indruk op iemand te maken of om jezelf te bewijzen. En hij gebruikt het recordboek als een soort symbool voor onmogelijke doelen.
1: Is het dan een soort samenwerking stiekem geweest of zo voor promotie?
0: Nee.
1: Weet je dat het dit jaar het
0: gekund, maar
1: nummer...
0: Nee.
1: Hey, dit nummer.
0: Helaas. Nee, hij zingt bijvoorbeeld dat hij wel een record zou willen breken, maar dat hij eigenlijk gewoon een mens is die ook maar een mens is eigenlijk. En best een vrolijk nummer voor oma Milo, want die kan natuurlijk heel dromerig en zeierig, maar in dit geval niet.
1: Oh, interessant.
0: Dus jullie gaan eerst luisteren naar Wrapped Up in Books van Belle en Sebastian en daarna Guinness Book of Records van Milo. En dan is het alweer tijd voor het journaal. En dan komen we bij je terug met het derde en laatste uur van...
1: Vallen en opstaan.
0: Daar zit je middenin.

0: Dit is het nieuws.
1: Mijn naam is Bart Meijer. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. Dan wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een langetermijnakkoord te sluiten, beschuldigt het Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest mee het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onstig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook de avond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint.

0: Het is opvallend koud met maximaal tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Renald Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid, 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven, 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf Knopen Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A320 van Nijmegen naar Arnhem tussen Knopen Ressen en het Gelredoom, 7 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dat wordt voordelig klussen in Delft en omstreken. Bij Jumbo spaar je nu voor klussen met korting. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Hoorn. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Ravenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Opstaan en deze maandag 11 mei is het al.
1: Ja, snel. Hoe is het net in januari geweest?
0: Ja, dat is bizar.
1: Bizar.
0: En dat betekent dat het tijd is voor de Manic Monday Motivator.
1: Hey!
0: De plaat die je hopelijk uit bed trekt als je nog in ligt te stinken. Potversnoring.
1: Ja. En dat is leuk vandaag.
0: Vertel.
1: Ik dacht aan het woord energie, motivatie, energie. Het eerste nummer dat in me opkwam was Ronnie Flex Energie.
0: Nou, logisch.
1: En veel mensen kennen het misschien niet, veel misschien wel. Maar als ik in de auto zit met mijn tante en dan rijden we ergens heen en dit nummer gaat aan, dan gaat hij echt standje rond en blaren tot de... Dat is helemaal geen goed nummer. Maar het is gewoon een beetje mijn...
0: Soms hoeft het niet fantastisch te zijn om een hele lekkere meezinger te zijn.
1: Dit is een beetje mijn guilty pleasure, denk ik ook wel.
0: Ah, ik snap dit. Nou ja, het nummer is uitgebracht in december 2016. Dat is alweer 10 jaar terug.
1: Ja.
0: En werd een van de absolute hoogtepunten op Ronnie Flex veelgeprezen album Remy. Dat in 2017 uitkwam. De productie lag in handen van de bekende producer Boas van The Beats. Samen met Ronnie zelf en de Afro Bros. Ja, het brak meer records. Het bereikte de eerste plek in de single top 100. En bleef daar een week staan. En in totaal stond hij 50 weken in de single top 100. En bereikte de tweede plek in de top 40. Er zit een Spaanse intro in.
1: Ja.
0: En die zet direct de sfeer voor het nummer. En het is bedoeld om het gevoel van verlangen en vibe tussen de artiest en een anonieme vrouw van het lied te versterken. Toen het nummer begin 2017 op nummer 1 stond en Ronnie het live kwam performen bij RTL Late Night doen. Frenna kon er namelijk niet bij zijn, omdat hij op dat moment vast zat in Suriname.
1: Ja.
0: Ronnie bracht daarop een ode aan zijn compagnon met de kreet Free SFB tijdens het optreden.
1: Nou, het is gewoon lekker een meeblend nummer. Weet je, het is niet bijzonder. Het is niet slecht. Het is niet goed. Het is gewoon lekker.
0: Het is lekker wakker worden. En huppakee, ochtendgymnastiek uit je nest. Tijd voor energie.
2: ¿Estás segura de que quieres hacer esto?

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Oranje International Maris Egurola heeft zondag met Olympique Lyonnais de Franse beker veroverd. In de finale werd het Paris Saint-Germain van Romé Leuchter en Kigune verslagen. De ploeg uit Lyon won met 4-1 in Stade du Hainaut in Valenciennes. Futsal Haaglanden, powered by Girl Power Radio, strijdt momenteel om het eredivisiekampioenschap zaalvoetbal. De eerste wedstrijd speelden zij afgelopen vrijdag tegen Dr. Anwijfje en het was een bijzonder spannende wedstrijd. Futsal verloor deze wedstrijd aan verlenging in de penaltyreeks. Deze week is de tweede wedstrijd in Groningen en als Futsal deze wedstrijd wint, komt er een derde en beslissende strijd. Bij Anna van der Breggen overheerste teleurstelling na het mislopen van de eindzege in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse werd in het eindklassement tweede achter de Spaanse Paula Blasi. En dan ook nog mannenvoetbalnieuws. De slotfase van NAC Breda SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 2:30 in het Abel Lenstra Stadion in Heerenveen afgewerkt. Het eredivisieduel kon zondag niet worden uitgespeeld in Breda vanwege vuurwerk dat meerdere keren op het veld werd gegooid. NAC Breda meldt dat de wedstrijd niet in eigen stad kan worden afgerond vanwege veiligheidsredenen. Er moeten nog minimaal 8 minuten worden gespeeld. Kevin Doets is er nog net niet in geslaagd zijn tweede toernooi in 1 week te winnen. De Nederlandse darter verloor van de Noord-Ier Jos Rock in de finale van de Austrian Open. 8-6 werd het. De wereldkampioenschappen kitefoilen zijn begonnen. Deze zijn van 9 tot en met 16 mei in Viana do Castelo in Portugal. Namens Nederland doen de volgende mensen mee. Jessie Kampman voor de vrouwen die in 2025 wereldkampioen werd. Sam Aben, Tijn Rolf, Duke van Hee. Via het YouTube-kanaal van Formula Kite World kan je dit evenement volgen in de livestream. En last but not least, onze tennister Rikke de Koning, powered by Girl Power Radio, speelde in het ITF W15 Palmer Women Doubles afgelopen week. En zaterdag speelden ze daar de finale samen met M. Hageman. En deze hebben zij gewonnen in 2 sets. Gefeliciteerd, Rikke. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen.

0: Oké, okay. Wat denk jij dat ze zong?
1: Over een aapje.
0: En hoe heet het aapje?
1: Bongo Leo.
0: Bongo Leo. Ik dacht dat ze zingt over een Italiaans pasta gerecht met vongole. Oftewel die schelpjes erin.
1: Oh ja.
0: Zal ik je vertellen wat ze echt zingt?
1: Nee.
0: Don't go yet.
1: Dan vond ik onze ideeën toch leuk.
0: Ik vind Bongo Leo een leuk aapje.
1: Ja, ik
0: zag
1: hem.
0: En die eet vongole. Vongole.
1: Nou, ik hoor een nieuw nummer, jongens.
0: Ja. Ja, maar ik zat net te denken, ik denk, ik versta heel die vrouw niet, maar ik weet wat de titel is van dit nummer. En dan zeg maar, denk je, ja, zou kunnen, maar er klopt natuurlijk geen ene...
1: Nee, er klopt geen niks
0: geen joepie doei van.
1: Nee.
0: Nou, dat. Ja. Als jij denkt, ik weet andere liedjes waar jullie van in verwarring raken, dan mogen jullie die insturen.
1: Ja, graag.
0: En dat doe je door een appje te sturen naar 06-346-0644. Of wanneer dit te snel voor je ging, ga je gewoon naar de Girl Radio website. Dat is www.girlpowerradio.nl. En daar klik je op het WhatsApp-icoontje. Kun je een boodschap achterlaten. Dat kan ook via de Girl Power Radio gratis te downloaden app. Of als je toevallig meekijkt en luistert via de Twitch Stream Chat, kun je daar ook je verzoekje achterlaten. En nou, bij voorkeur dus een liedje waarvan jij denkt, nou, dit is dit versta je vast verkeerd.
1: Ja.
0: Dus is maar één voorwaarde eigenlijk. Nee, twee, hè? Geen ABBA-liedjes.
1: Nee.
0: Die verstaan we namelijk altijd.
1: Yeah.
0: En geen panfluit.
1: Inderdaad.
0: Nou, dan is er nog een heel breed spectrum over waar je uit kunt kiezen aan onverstaanbare liedjes.
1: Ja.
0: Ik ga eens even kijken of ik er nog eentje heb waarvan niemand weet wat
1: beetje
0: het is.
1: Beetje mama zee, mama appelsap.
0: Nou ja,
1: heb je die? Dat is ook wel leuk.
0: Is dat niet Starting Something? Ja, dat is Starting Something.
1: Dan gaan we... Okay, ja, in dit nummer zit een mama zee, mama appelsap. En dan vertel je ons wat en dan gaan we kijken of we het kunnen horen.
0: Wacht even.
1: Is wel leuk.
0: Nou, waar is Michael?
1: Mama zee, mama zee, mama appelsap. Mama zee, mama zee.
0: Hou het even vol. Want Michael wil niet uit zijn bed komen.
1: Mama zee.
0: Je moet nog even doorgaan, want hij wil echt niet. Nou, wat is dit voor onzin? Weet je wat? We beginnen gewoon anders en dan knallen we daarna. Komt de...
1: God. Ik kan nog wel uur doorgaan.
0: We gaan voor een liedje wat iedereen wel verstaat. Daar beginnen we even mee. Komen we straks met Michael Jackson terug en natuurlijk jullie verzoekjes.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat nog file tussen Elslo en Maastricht. 12 kilometer met een kwartier vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en Knoop de Nieuwe Meer. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Er is daar één rijstrook dicht. En de A20 van Gouda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam-Alexander en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, soms gebeuren er dingen waar je van ellende van je wenkbrauwen gaat uitplukken.
1: Zoals?
0: Nou ja, dit liedje.
1: Ja, ik dacht al, hey, black and yellow, black and yellow. Maar het was geen black and yellow, black and yellow.
0: Nou, ja, ja, graag. Ah, wat erg. Wat erg. Het is tijd voor de drie van vandaag. De drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes. Ja, dat dus. Ik heb drie hele krankzinnige vandaag.
1: Oké, okay, hebben we er ook wat aan of is dit gewoon...
0: Nee. Okay. Kennis voor bij het koffiezetapparaat.
1: Oh, leuk.
0: We beginnen met de mestkever. Ja. Ze zijn eigenlijk de sterkste dieren ter wereld namelijk. Ja.
1: Dit wist ik.
0: Ja. Want als je de kracht van een mestkever omrekent naar menselijke proporties, is het een mens 80 ton tilt, wat gelijk staat aan 65 auto's. Ze trekken hun eigen lichaamsgewicht met gemak in hun mestbal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vind ik knap, want ik kan mijn eigen gewicht niet tillen.
0: Nee, daarom. Dus dat is. Dat kan ik wel, mijn eigen gewicht tillen. Een paar keer zelfs, maar 80 ton. Dan ben ik denk ik wel plat als een duppie. Als ik dat probeer omhoog te krijgen.
1: Dan breek je alles.
0: En dan blijven we een beetje in de buurt van de mest, van een ander soort mest. Wist jij dat sommige kwallen een tijdelijke anus hebben?
1: Het verbaast me überhaupt dat kwallen een anus hebben.
0: Ja, niemand die het wist. Let op. De zeewout.
1: Dat is een kwalsoort.
0: Ja, dat is een ribkwal. Okay. Een ribkwal. Die heeft niet altijd een uitgang. Hij krijgt pas een opening in zijn huid wanneer hij die echt moet poepen. En als die klaar is, verdwijnt het weer.
1: Oh.
0: Luister.
1: Interesting.
0: Ja, zeker weten. Ik ben blij dat het bij ons niet gebeurt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik moet dit echt even verwerken. Ik zit meer te denken van dat wij dit als mensen zijn die zouden hebben.
0: I know,
1: dat je
0: right?
1: Ineens er een op je voorhoofd hebt. Ja, dat zie je. Zo denk ik dan
0: waarschijnlijk
1: weer.
0: Met mijn geluk op mijn schouder. Ja. En net op

0: Op het moment dat iemand je op je schouder tikt, terwijl je in de rij staat.
1: Ja.
0: Weet je, dan komt er een naar scheetje voorbij. Ja, sorry man.
1: Next.
0: We gaan het hebben over cornflakes. Cornflakes is eigenlijk pas smakelijk geworden nadat we er 10.000 kilo suiker over hebben gegooid.
1: Mm-hmm.
0: Maar de reden dat cornflakes zo'n smakeloze hap zand is, want de uitvinder John Harvey Kellogg van Kellogg's, die vond ze uit als extreem saai dieet om seksuele verlangens en masturbatie bij mensen te onderdrukken. Hij geloofde namelijk dat gekruid eten pas opwekte. Dus moest het ontbijt zo flauw mogelijk zijn. Zodat je lekker suf... Ja, dat dus.
1: Oké, maar mag ik dan even een andere vraag stellen?
0: Je mag altijd een andere vraag stellen.
1: Eet jij cornflakes als jij dat eet met melk of met yoghurt?
0: Met yoghurt het liefst.
1: Oké, maar doe jij eerst cornflakes? Doe jij eerst yoghurt? Want het blijkt dus... Kijk, ik eet het niet, ik eet geen zuivel. Maar er blijkt dus best wel een discussie te gaan over of jij eerst...
0: Ik kan je vertellen wat ik doe. En ook toen ik vroeger had ik het met melk. Want toen had ik nog niet ontdekt dat het met yoghurt lekker was. Ik doe eerst de cornflakes en daar doe ik een dun laagje yoghurt overheen. Zodat het een beetje aan elkaar plakt. You should not dry shit. Want dan wordt het natte kleffen en met melk extra snel. Bij yoghurt is iets trager, omdat er iets minder nattigheid in zit.
1: Ja.
0: Maar mensen die dus eerst melk doen en daarna cornflakes erin, die vind ik psychopaat.
1: Want?
0: Het is gestoord. Hetzelfde als dat je wc de goede kant op moet hangen.
1: Dat is hetzelfde als ananas op een pizza.
0: Ananas op een pizza en een glas zoete witte wijn.
1: Ja,
0: dat dus. Speaking over ananas op een pizza. Wist je dat daar een nummer over gemaakt is?
1: Ja, toen dacht ik daar van snelle.
0: Snelle, ja, precies. Het is niet te geloven, maar het is snelle. En het allerleukste vind ik toch wel het grapje wat hij... Hij maakt in de plaat.
1: Nou, mijn nichtje is hier geweest bij een concert. En toen ging hij dus echt pizza met ananas in het publiek uitdelen.
0: Dat is een goed ding. Ja. Nou, dan is het tijd om daar naartoe te gaan. Daarna komen we bij terug met het eerste verkeerd verstaande liedje. En die komt uit jouw buurt.
2: Hoi, mijn naam is Snelle. En je hoort onder andere mijn muziek op Girl Radio.

0: Ja?
1: Ja, heel eerlijk. Ik vind pizza met ananas helemaal niet vies.
0: Ik heb dat nooit op. Want ik hou niet van ananas.
1: Ja, daar ga je al. Ananas. Nee, warm fruit. Ik ken heel veel mensen die warm fruit echt het goorste op aarde vinden. Ik denk dat het mijn afkomst een beetje is. Wij koken veel met warm fruit.
0: Ja.
1: I love it. I live love it.
0: Het
1: dus
0: ene,
1: die pizza met ananas. Er is geen Italiaan die heeft bedacht. Oh, let's put die pineapple op pizza.
0: Maar sorry dat ik dit ga zeggen. Maar er is één warm fruit wat ik niet lekker vind. Dat is gebakken banaan.
1: Wat ben jij voor neppinda?
0: Ja,
1: mijn
0: vies.
1: Mijn goede. Nou, maar wie maakt jouw bakkebana?
0: Ja, niemand meer.
1: Maar wel met goed deegje erin.
0: Ja, dus, maar ik vind het dus echt niet lekker.
1: How?
0: Maar jongens, weet je, ik hou Souto. Souto, laten we het over Souto.
1: Laten we het even hebben over de uitspraak daarvan. Ja, Souto is een Surinaamse uitspraak. Ja. En Souto is wat wij Indo's zeggen.
0: Ik zeg Souto.
1: Wat ben je voor een...
0: Ja, maar jongens, ik ben half niet meer hier.
1: Rommeltje.
0: Ik ben gewoon een grote rommel. Ik zeg lekker wat ik
1: een
0: wil.
1: Een moxie. Ja, je zegt maar wat je wil.
0: Nee, grapje jongens.
1: Draai gewoon je microfoon dicht.
0: Maar we hadden... Ik hoorde dat wij een mama appelsap dingetje...
1: Achtig. Ja, een verkeerd verstaan lyric.
0: Horen we dat nou goed?
1: Ja, horen we dat nou goed? Nou, er is iemand die hier zegt... Patrick Bruel met zijn liedje Casser la Voix. Dat was in de jaren 90 echt... Nou ja, helemaal hele pip. Deze man verkocht stadions uit. Ja. Franstalige zanger. En er wordt hier beweerd dat in dat liedje wordt gezongen... Ze verkoopt boerenkool, pakt de shampoo erbij.
0: Niet. Dus ik ga echt even...
1: We moeten gaan zoeken waar het zit.
0: Ja.
1: Maar er wordt gezegd, ik hoor het nu niet anders meer. En soms is het zelfs jammer als je het meer normaal kunt horen. Ja, dat herken ik. Zo kan ik Chumbawamba nooit meer hetzelfde horen. Ja, Chumbawamba heb je... I get knocked down, but I get up again.
0: Ja, ja, ja.
1: En de zin daarna hoor ik als... Jullie hebben nog niet betaald.
0: Oh, maar je hebt meer dan heel veel van die nummers. Ik zou niet eens weten, omdat het zo normaal in je brein dat je dat hoort.
1: Precies.
0: Dat je ook meer weet dat het niet zo is.
1: We gaan dus luisteren naar Patrick Bruel met Casser la Voix. Op zich al een prachtig nummer. Maar we gaan even zoeken naar waar hij zingt.
0: Boerenkool.
1: Ze verkoopt boerenkool, pakt de shampoo erbij.

0: Potverdorie zeg.
1: Ja, ik hoorde hem.
0: Je hoorde hem. Ja, ik hoorde jou ineens roepen. Ja, dit is het. Dit is het.
1: Ja, ik was
0: ja, je pakte de shampoo bijna bij.
1: Ja. In het refrein.
0: Ja. Ja, het is me toch potverdorie wat. Ah, met Patrick Bruel en zijn live rendition van Casté la Voix. Oftewel het breken van mijn stem, zijn stem, hun stem, jullie stem. Zijn we alweer zo goed als het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Maar we gaan natuurlijk nog wel even wat dingen vertellen. Ja. Want zometeen om 10 uur is het tijd voor niets meer of minder dan GP at Work. De allerlaatste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Dat mag allemaal van ons. Hoe tof is dat?
1: Ja.
0: Ja. En vanmiddag, wat gebeurt er vanmiddag?
1: Vanmiddag hebben we weer achteraan sluiten.
0: Ja, en dit keer met Hugo en ondergetekende, oftewel mijzelf.
1: Ja. Leuk. We zin in gekke dingen bespreken.
0: Zeker weten.
1: Daar wil je bij zijn, jongens.
0: Ja, we hebben heel veel dingen bedacht, dus dat wordt hartstikke
1: superleuk.
0: Ja, dat wilde ik zeggen. Wat heb ik dan verder nog in petto? Ja, morgenochtend zit jij gewoon hier.
1: Ja!
0: Oh, ik ben zo blij. Ja. Zo blij.
1: Ik ben lekker vaak in de ochtend te gezellig om jullie weer te maken.
0: Precies.
1: Met mijn ADHD-brein.
0: Nou ja, luister, iemand moet doen. En volgens mij gaat het heel goed.
1: Ja, het gaat perfect.
0: Helemaal gezellig.
1: Helemaal mooi.
0: Dan rest niks anders dan jou ontzettend te bedanken dat je hier wilde zijn.
1: Tuurlijk.
0: Ja. En jullie ook, lieve luisteraars en kijkers. We zien en horen jullie snel weer terug. Rest mij niets anders dan jullie te vertellen dat het echt een mooie maandag gaat worden. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
1: Je eigenste
0: ikkie. Nou, dat dus. Wij gaan er van tussen. Ik heb nog een liedje voor je, hoor. We zijn niet zomaar weg. Maar ja, dat dus. We gaan alvast een beetje vakantiesferen opzoeken. Met Sublime. Tot de

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij een pand in Den Bosch is een app. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. En hiertegen wordt er lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen gladade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om leven bij spoorwegovergangen. Volgens Bril ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden Marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk

0: wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maximaal 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Op de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll make that money back.
1: Is het nieuws? Mijn naam is Meijer. De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan doen. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte, de nieuwe week begint koud met maximaal tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het fris weer aan met regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Daarnacht het juiste ritme. Daarnacht het juiste ritme.

Brexit Nieuw. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer hoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Business van campers zetten massaal hun busje te koop. Nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn door de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegoven is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende stromen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel investeert in begeleiding achteraf, benadrukt

0: dienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door af in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vanmiddag malle strook met de regen van het noorden naar het zuiden overland. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Bij dag 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randst en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Amerikaan, een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd met het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht waar toepassen niet meer werkten. Door vertraagde leen van onderdelen duurt herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vissing van Tanja Groen is stopgezet. Verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, er zo'n 1000 tips, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop. Nu de wegenbelasting 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 5500 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. En dan af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot gewind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven noordwestelijke kust gaan waaien. De temperatuur ligt rond de tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Training en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Marcel Groot, dit is het nieuws. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WIA en AO niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jette wil ingrijpen in die uitkering om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plan voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op vetbars. Overtreders komen de 2 weken eerder nog een waarschuwing. Daarna riskeren ze een boete van €115. De maatregel moet overlast van verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en kijkt of het verbod later ook op andere plekken ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geïsoleerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Onderzoek naar de vermissing Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via stichting De Gouden Tip, leverde ze 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het ON alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend, toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noorden. Vanavond kan het bij noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de bedcateraar van Randstad en omstreken.

Ik ben Marcel de Groot. Is het nieuws? Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de namen zorgelijk, omdat jongeren steeds vaker geronseld voor geldsdelicten. De totaal

0: Alle jeugdcriminaliteit ligt lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer naar het regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door drukte. Totdat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jette ingrijpen in die uitkering om kosten te beperken. Als het kabinet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot een overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hoyes zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte met positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10, 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt Safety Trading, Lelydorp Catering.

0: Ik ben Bart Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield Treek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de productie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al 100 miljoen ponden aan in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Mala naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een hotspotnaam aan boord met een dreigende Na melding van de luchtvaartmaatschappij ruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraak over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal narige verdachten van zware misdrijven is nieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar kwam een stijging van 5% onder jongeren van 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds worden geronseld voor geldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkering om kosten te beperken. Als het kabinet niet komt op de plannen voor het van deze maand, wordt dicht tot staking overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten het kabinet na alleen ultimatum binnenkort met een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot de wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan drukker op de weg. De eerste files vandaag ontstaan. De meeste op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk. Er staat zo'n 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting...

0: richting Duitsland. Bij de Werksijzerbrug nog 5 keer de file met een kwartier op onthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblas gebeurde ook zojuist een geluk. 2 rijstokers zijn dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen knooppunt Velperbroek. Hij de aansluiting met de A20 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Er wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Create the sound of your life. This is Girl Power.
3: 305 checking in for the mix. You know that is 75 Brazil. She is gonna be called Que hola gata, que hola omega. And this is how we go it. Dale!

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Ben je uitgestapt?
2: Ik ben uitgestapt, aerobics. Heerlijk. Het is mei 2026, net iets over 4. Grote kans dat jij weer in de rij gaat staan op de snelweg. En daarom zijn er met achteraansluiten, want wij zorgen voor...
3: Feestje in de file met veraansluiten.
2: Woehoe! En zoals iedere dag is het ook weer de vraag, wie zit er vandaag? Nou, vandaag ben ik het, Hugo, samen met de gewaardeerde, hardwerkende en onmisbare Rea.
1: Nou, onmisbaar wil ik niet zeggen.
2: Nou, ik wel. Nee, ja, daarom het ook. Ja.
1: Ja, het is fijn dat jij het zegt. Dank u.
2: Naast.
1: Nou ja, ik denk dat het voor jezelf ook allemaal net geldt. Ach. Ik heb gelooflijk veel zin in. Ik ben helemaal opgewarm, gewarm aerobic.
2: Ik zie het.
1: Ik moet ook even een beetje zitten ervan. Ja. wij hier in de Niorenflat vinden het best geweest.
2: Aan die kant van de tafel is het moe. Ja. Ja, dat snap ik. Nou, je gaat even zittend nadenken over de volgende vraag. Mm. Want we trappen altijd af iedere show met host confessions. Dan even zo'n vraag. Wat vind jij een beetje, om jou te leren kennen, om mij te leren kennen, gesprekken en zo. En ik kwam een paar nieuwsberichten tegen, van die bizarre nieuwsberichten of iets wat bij mij

0: mij deed. En dat was een nieuwsbericht van het Eurovisie Songfestival dat de Noorse inzending te seks zou zijn en moet worden aangepast.
1: Ja, ik heb het gezien. Ik heb ook het fragment gezien waar dit over ging.
0: En, wat vond je?
1: Ja, deze man, en zelfs dit is nog multi-interpretabel wat er gebeurde. Hij heeft een speelpakje aan, vergelijkbaar bij wat ik aan mijn broek aan had in groep 3. Alleen is hij vergeten daar een shirt onder aan. Ja, dat geeft hij helemaal niet. Het is met die theaterlampen.
0: Ja.
1: En op enig moment komt de camera langs hem en ze hebben waarschijnlijk tegen hem gezegd, instructie, als je ziet dat het rode lampje brandt, kijk in de camera en speel ermee. En hij doet dit.
0: Ja, jij beeld
1: dus,
0: nu, ja.
1: Ja, ik zal even omschrijven wat dit was. Ik tuit mijn pen alsof ik een goede goudvis ben. En mijn schouders een soort heen en slinger te maken. Zodat je denkt, kwam ze nou voorbij of niet? Het antwoord is, ja, ze kwam voorbij. Maar het was, toen ik het las, voordat ik het had gezien.
0: Ja.
1: Verwachtte ik eigenlijk blote lichaamsdelen die ik liever niet bloot.
0: Nee.
1: Mensen die aan elkaar zouden zitten zonder consent. Of met consent, maar zonder mijn consent dat ik daarbij moest zijn. Dus dat was waar ik het verwachtte. Want ik heb in het festival wel eerder assless pants gezien. En ja, zeker.
0: Nou ja, dat vind ik ook met het Visie Songfestival. Er gebeurt best veel naakt, veel
1: dus
0: sexiness. Om maar even
1: dus
0: zo te benoemen.
1: Dus ik dacht, nou, we kunnen er zo eentje, maar dan weer zo groot op zijn Noors. Zeg maar. Dat, een Noorse garnaal. Zou verwacht ik. Niets van het al. Ik kwam gewoon een beetje een getuite lip. Een beetje de Marije Helwegen van Noorwegen in een tuinpak.
0: Wauw.
1: Ja, nou, sorry.
0: Oké, dus eigenlijk het allemaal heel erg mee.
1: Ja, vond ik wel.
0: Nou ja, vandaar ook mijn host confession van vandaag. Zijn we met elkaar allemaal een beetje preus geworden? Of is het goed dat we zo wat voorzichtig zijn?
1: Ik vind het fijn dat er wat voorzichtigheid getracht wordt. Want ik hoef niet bij alle kapades te wezen. Zonder dat hij dat vooraf gevraagd is.
0: Ja, nee, dus, dat snap ik. Ja,
1: there's
0: dat
1: a time and a place for everything. En tegelijkertijd heb ik een donkerpaars vermoeden. Dat wat hier gebeurt voornamelijk gaat over het reuring omtrent het Songfestival. Want er doet een aantal niet mee.
0: Nee, dat klopt.
1: Er wordt geboycott. Er werd ook al een beetje geprutteld over een campagne die Boutland voor zichzelf aan het voeren is.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en wat heb je nog? Ik heb begrepen ook dat de acts dit jaar kwalitatief uitermate stellend zijn.
0: Maar wel met live muziek, want gaan ze dit jaar weer doen.
1: Ja, er mag iemand weer op een viool die er niet op mocht eerst.
0: Nee,
1: ik denk dat hij dit omdat hij het niet kan spelen. Ja, luister.
0: Ja, ik wist dus heel lang niet dat er geen live muziek was.
1: Ach, ik dacht dat er gewoon echt weer zat iedereen in de orkest, maar daar zijn ze mee gestopt ergens begin jaren 90.
0: Nou ja, en ik dacht dus dat spelen ze allemaal zo of alles. Maar dat is dus...
1: Nee. Ingeplucht. Hugo.
0: Nee, niet ingeplucht, dat lukt maar weer.
1: Modern talking. ja, zo'n snoer kom je een heel eind.
0: Ja, dat blijkt. Oké, we zijn niet... Voorzichtigheid is geboden, maar te preut zijn we.
1: Nou, er is wel een vertrutting gaande op de wereld. We kennen natuurlijk, wat het een beetje angstig van wordt, de tradwives en bijbehorende mannen. Die ook vinden dat bepaalde nakendheid verder dan zeg maar eigen wil gaat. Hè? Dat mannen des duivels en ordinair zijn.
0: Ja.
1: Die vertrutting zie ik ook. Maar ik bemijn hem over het algemeen. Vind ik ons niet per se preutser geworden. Maar dat kan ook heel goed komen dat ik in een niet-preutse bezit. En dat ik vooral hoop dat mensen soms wat dingen meer bij zich houden.
0: Ja.
1: Dat ze met een garnalencocktail voorschotelen die ik niet lust.
0: Nou, oké, ik moet zeggen, ik denk dat een cocktail voorschotelen ongevraagd wel weer een ander kaliber is. Maar oké, voorzichtigheid geboden, dat mag. Maar ik vind het een beetje op alle slakken zout leggen. En zeker als het om het Eurovisie Songfestival gaat, dan denk ik, kom lieve mensen. We zijn wel gewend, zeker bij het Eurovision.
1: Ja.
0: Dus op zich...
1: Ik herinner mij ooit een mevrouw die had mijn hele bestekla aangetrokken. En er niks. Ja, vonden we ook niks van. Ja, nee, ik vond het tochtig, maar dat...
0: Precies. Nou, wat vind jij? Je kunt ook meepraten over het Eurovisie Songfestival. Zijn we nou treuts geworden of valt het al wel wat mee? Doe het via de app Power Radio of kun je lekker met ons chatten. Je mag ook een spraakberichtje of een appje sturen naar 0634606464.
1: Ja, helemaal goed.
0: En als je dat niet weet, dan kun je gewoon naar de app aan of naar de website staat een WhatsApp-icoontje. En terwijl we lekker gaan praten over treuts zijn of niet, draai ik als de sexy lady voor je.
1: Ooh.

0: Ik heb hier vragen over, toch?
1: Ja, ik ook.
0: Let's don't talk, just kiss. Dus duidelijk, niet praten. Laten we zoenen.
1: Ja.
0: En dan... Let your tongue fool around. Don't talk, just you say. Ja, niks, want ik mocht niet lullen van jou. Dus, wat is nu... De instructies vind ik verwarrend.
1: Die zijn verwarrend, Rea. Misschien moeten we er ook gewoon niet te lang over nadenken. Hij heet ook Right Fred, dus... Right. Ah, nee, goed, ik weet het niet meer.
0: Ja.
1: Goed, deze stukken op de maandag, dat is echt niet normaal. Dus, dat zijn wel de hersenkrakers.
0: Ja, ik zou hier wel eens wakker van kunnen gaan liggen.
1: Ja. er worden meer vragen gesteld, trouwens. Hersenkrakers. John zich namelijk in de van de Twitch. En die vraagt, hey, wat Rea, sta jij jouw plekje? Want er is natuurlijk iemand, namelijk op jouw plekje.
0: Nou ja, luister, ome John. Ik ben zo verschrikkelijk blij dat ik een beetje gewoon op mijn kan zitten. Dus ja, in deze sta ik mijn plekje semi-af. Sterker nog, het is de bedoeling dat dit Hugo's plek wordt in de middag.
1: Dus ik hoop eigenlijk, John, dat je dat wel fijn vindt. En dat betekent helemaal dat je Rea nooit meer hoort. Want je kunt gewoon nog 's ochtends lekker intunen. En dan hoor je de oude Rea gewoon nog lekker op je radio.
0: Zuur als altijd.
1: Oh, en hij vraagt nog wat.
0: Ja.
1: Ben jij Tinder swipen?
0: Nee.
1: Nee, dat vind ik ook helemaal niks voor jou.
0: Nee. Dat gezicht ook. Ja. Nee, ik heb ongeveer mailboxen. Ik heb hier 3 openstaan en daar eentje. En nou ja.
1: Precies, onmisbaar, zoals al eerder zeiden. Goed, je luistert nog steeds naar Achteraanslag. En de maandag loopt tegen zijn einde. Dus het is tijd om heel even terug te kijken naar het afgelopen weekend. Weekend cool en chill. Had je een ziek weekend en was een stroom daar niks bij. Tijd om de thermometer erin te stoppen.
0: Ik vind de thermometer
1: leuk. De thermometer, ja. De
0: hoeveel koffie heb jij nog? Ja, zoiets. Ja, weet ik het.
1: De goede maatstaf voor je cafeïne gehaald.
0: Absoluut.
1: Nou, was het afgelopen weekend moederdag? Heb je iets aan gedaan, Rea?
0: Ik heb namelijk een hele lieve moeder. Gelukkig nog. En dat is ook een moeder die het niet grappig had gevonden als ik had gezegd... Moeder, doe ik niet aan.
1: Nee, was ze dan echt...
0: Ze had zich waarschijnlijk gepast. Ik had hem wel gevoeld, maar ze had geen lelijke dingen recht. Want dat doet ze hem ook weer niet.
1: Oh.
0: Dus ik heb de allerbeste ketbakker op stand bij mij in de buurt natuurlijk. Hè, want we gaan niet helemaal naar Teacher Extra Deel, ome shop. En daar heb ik allerlei taartpunten gekocht. Mm-hmm. Omdat ik weet dat ze veel van taart houdt. En toen dacht ik, wat is leuk, kan ze kiezen. Want ik weet 's ochtends niet of ik zin heb in een troem merengue of een worteltaart of een chocolade fluff. Dus ik dacht, alles mee. En toen er stress bezorgd, want toen had ze keuzestress. Zo ligt er die Rea.
1: Hoeveel punten taart had je meenomen dan?
0: 5.
1: Oké, duidelijk.
0: Ja,
1: dus er staan er nog 4 daar? Of heeft ze wel alles opgegeten?
0: Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat ze inmiddels allemaal verslonden. Dat hoop ik. En mijn vader een hapje.
1: Ja, die moet wachten op vaderdag.
0: Ja, precies.
1: Dat snap ik. Dat duurt nog even. Oh, jeetje. Nou ja, dat klinkt als een fantastische moederdag.
0: Ja, hoe was jouw moederdag?
1: Moederdag was ook top. Ik en mijn moeder, we zaten allemaal plannen. Maar uiteindelijk zijn we echt op de bank de hele middag gekletst. En s'avonds samen uit eten. Het was echt fantastisch. Ja, dus ik heb echt een heerlijke moederdag. Een soort quality time waar men er dan ook wel bijna iedere week om vraagt.
0: Ja, en nu eindelijk heeft gekregen. Moet daar iedereen een heel jaar op wachten. Dit ga je toch
1: doen? Nee, maar we hebben ook nog haar verjaardag. Een kerst. Pasen.
0: Pinksteren.
1: Niet dit jaar. Oh.
0: Ga je naar Pinkpop?
1: Ik ga niet naar Pinkpop. Oh. Ik ga naar Duitsland.
0: Waarom? Ja. Gaat je geen oor aan,
1: nee.
0: Hè?
1: Prima. Leuk, even een weekendje weg. Bakker. Leuk.
0: Je bent erbij. Ik snap
1: ben
0: het.
1: Zeker een motorrijder.
0: Nee, dan weet ik waarom dit leuk is. Ja, top.
1: Nou, en ik ben mijn tand verloren.
0: Sorry?
1: Ik ben mijn tand verloren van het weekend.
0: Welke?
1: Of een stukje van mijn tand. Van mijn voortand.
0: Oh, je hebt ineens een andere...
1: Ik leed ook een beetje. Nee, dat is... Ik deed een... het is een beetje een stom spelletje.
0: Ging je weer iets masseren op je gezicht?
1: Nee. Ik heb een bierflesje gekopt.
0: Waarom?
1: Ja, omdat het was het spel. Ik moest hem zo snel mogelijk leeg drinken. Dus ik zet hem vol tegen mijn tand aan. En...
0: Ja. Ai.
1: Ja.
0: Een spelletje wat je met je moeder deed?
1: Nee, dat was een dag eerder. Dus ik was... Nee, dat was niet op moederdag.
0: Moeder.
1: Ze zag het direct. Wat heb je gedaan?
0: Je mooie glimlach.
1: Ja. Nou, helaas. Maar goed, doe je niks bij je hand. Maar verder niet te doen. Nou, apropos...

0: Helemaal af?
1: Ik ben er helemaal van af. Jij bent meer van de bruggetjes. Rea, maak eens even een bruggetje.
0: Zal ik even een bruggetje maken? Ja, het was natuurlijk heel irritant dat de tand kwijt was. Wat we niet kunnen zijn, is de situatie op de weg. Daar gaan we zo meteen naartoe. Maar gaan wij rustig naar het geleid worden door het volgende. Fijn.
1: En dat is toch some kind of wonder.
0: Absoluut.

0: staan we, rijden we, zijn de files.
1: Dit is Erik Groen van de ANWB. De spits komt inmiddels goed op gang. De meeste vertraging op de wegen, de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Born staat een vrachtwagen. Hier is de rechterlijst ook dicht in de vertraging een kwartier. Of u oponthoudt, heb je nog altijd op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Dus Meer en Bunnik is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee ook dicht. Hij heeft in Europort Gorkum bij Alblasserdam ook een ongeluk. Twee rijstoken dicht. Hij ging ruim drie kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in zijn toestand. Er zit daar gaten in asfalt. De linkerrijk is dicht. Vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.

0: Gaat hij het nou nog zeggen?
1: Nee.
0: Ook weer every day.
1: Ja, doen wij het zelf maar.
0: Dan doen we het inderdaad zelf maar. Ja. De zoot van Dr. Dre en Snoop Doggy Dogg.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Het is maandag en dat voel je meestal wel, zeg maar. Soms ben je heel energiek en andere een stuk minder wegen het drukke weekend. Maar goed, die opstart, dat eerste kopje koffie vanochtend, dat staat je nog vet bij. En wij gaan je dat laatste kopje koffie van de dag geven. Muzikale vorm. We gaan namelijk een Music Motivation Monday track aanbieden.
1: De meezingert van vandaag.
0: De meezingert van vandaag. Rhea,
1: ja.
0: Wat heb je meegenomen?
1: Ik heb meegenomen een reis. Want de band Journey.
0: Hey. Ja,
1: uiteraard.
0: Oh ja, ik hoor het inderdaad. Er is even. Ja,
1: oh,
0: daar ben je. Je was even uitgeschakeld.
1: Oh, wat erg. Ja, de titel is trouwens direct gebaseerd op een advies dat toetsenist Jonathan Cain

0: kreeg zijn vader. Don't Stop Believing. Kane worstelde namelijk begin van zijn carrière in Hollywood en hij overwoog om te stoppen. Hij dacht, ik ben geen muzikant, het is prima. Zijn vader sprak echter moed in met de woorden Don't Stop Believing or Done Dude.
1: Oh.
0: Ja. Kane schreef zijn zin op een notitieboekje en nam het jij naar overal mee naartoe. En toen was hij aan het repeteren met Journey. En toen dacht hij, I have a line.
1: Dit is het.
0: Leuk ander weetje over dit nummer. Je kent Just Lonely Born and Raised in South Detroit. Snow South Detroit. Geografisch gezien. Zanger Sherry koos deze woorden puur omdat ze goed klonken op het ritme van de tekst. Ten zuiden van Detroit ligt namelijk direct de Canadese Windsor. Meteen, dus er is niet een South Detroit, er is gewoon meteen blap, anders.
1: En een heel ander,
0: ander land ook. Ander continent.
1: Ja.
0: Dus die gebeuren, ja. Dat dus. En de Streetlight People, ik heb dat heel lang heel gek verstaan, niet trouwens.
1: Wat verstond je?
0: Streetlight People. Wacht maar, you can never unhear this now.
1: Dank je wel. Nee, super fijn.
0: Ja, jij bent blij.
1: Ja, heel.
0: De inzet voor die regel, die kwam van per herinnering aan Detroit na een show. Hij zag vanaf zijn hoge hotelkamer, kijk neer op de straat, het was mistig en herfstig. En in de gloed van de straatlantaarns zag vooral wormen waarvan hij weer motte mensen wees. Maar ze zijn niet als zodanig direct herkenbaar. En dat probeerde hij te schetsen.
1: Beetje.
0: Ja, maar is altijd populair geweest in karaokebars, want het is zo'n meeblerder. Ook regelmatig weer in een soort opleving gekomen doordat het veel gebruikt werd in tv-series. Denk aan The Sopranos. Ja, slotnummer van de veelbesproken laatste scène van de hitserie.
1: Oké, ja.
0: Cover door de gast van Glee, die bot hem ook weer even onder de acht. Toen piekte die weer in karaokewereld. Waarom weet jij dat? Omdat ik karaoke-shows host. Daarom weet ik het. Het is ook het vaste slotstuk van de musical Rock of Ages.
1: Nou. Weten we dat ook weer.
0: Het is dus ook het vaste begin van je vreselijke dag in de film. Nou, iets heel mooi. Gooi die raampjes open. Zing naar de buurman of buurvrouw. En ach, dat South Detroit, ons het schelen dat niet bestaat.
1: Die mag je erbij verzinnen. Don't Stop Believing van Journey.

0: Art van deze week. Leda, heerlijke track als je het mij vraagt.
1: Zeker terecht naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat er weer 3 nieuwe kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week.
0: En dat zijn niet de minste, want ook deze week hebben we 3 kanshebbers die echt, nou ja, door die file heen helpen. Maar niet alleen door de file, ook door de ochtend, door de middag. Gewoon de hele dag door. En dat is maar goed ook, want je hoort hem dan volgende week ook de hele dag door.
1: Exact.
0: Extra. Hey, welke precies zijn dat we vanochtend kunnen horen in de ochtendshow? En anders hoor je dat nu van ons.
1: Precies, zal ik nog even herhalen wat ik vanochtend heb gezegd?
0: Herhaal jij eens even wat je hebt gezegd.
1: Ja, we hebben 3 nieuwe kanshebbers en eigenlijk zijn het er 5, want er zitten een aantal samenwerkingen bij. In keurige volgorde in dat Jonas Blue en Malibe, ik moet het uit moeten spreken, met Edge of Desire. En we hebben Lavinia en Ellie Oaks met I Look Shit and I'm Fine With It. En Stella Left Boston.
0: Wauw.
1: Nou.
0: Ik, als aangezien Stella Lefty heet, ik vind het wel echt een bijzonder trouwens. Dat is een vrij jonge, nieuwe artiest. Wat weet je allemaal van?
1: Ik weet ten eerste al dat de vrouw geen echt Lefty heet.
0: Oh.
1: En dan denk je, is dan super linkshandig. Ja, toch?
0: Dat zeggen haar politieke zeggen, kleur, ja precies.
1: Dat alle vrienden zeggen, oh dat is, ja of is het de voorkeur, dat weet ik. Of dat zo is, dat heb ik niet aan haar gevraagd. Nee, zij is de dochter een enorm rijke meneer.
0: Oké, okay, altijd goed.
1: Namelijk de Amerikaanse miljardair Eric Lefkowski, medeoprichter van Groupon.
0: Oh. Huh.
1: En omdat ze uit zo'n familie komt, wordt ze soms een Nepo baby genoemd. Hoewel haar fans vooral op haar eigen talent.
0: Ja.
1: Ze komt oorspronkelijk uit een buitenwijk van Chicago, Winnetka, Illinois. Maar is verhuisd naar Los Angeles omdat ze had begrepen dat haar carrière wel eens goed zou kunnen doen.
0: Nou. En dan heeft ze doorgebroken met die Boston heet.
1: Ja, ook in de war.
0: Dat maakt het woord niet heel makkelijker van.
1: Nee, maar zeker niet.
0: Het is wel het bewijs dat ze het helemaal doet.
1: Dat is zeker waar.
0: 40 miljoen streams.
1: Lekker zeker.
0: Binnen no time.
1: Ja, en het gaat dus ook nog eens over een jongen. Hopeloos. Had ik al hopeloos gezegd, verliefd op was. En heeft inmiddels een echt relatie met de persoon waar het liever gaat.
0: Nee!
1: So this kind of sort of worked. Er wordt een beetje geprutteld omdat zij heel erg fan is van Noah Kahan.
0: Mm-hmm.
1: En Noah Kahan's hit Stickizen, daar zijn polaties van in nummer.
0: Jeetje. Nou, ja. Als je ze kan ontdekken, laat even weten waar ze precies zitten.
1: Dat wil ik graag. En anders wil ik vooral zeggen, ga gewoon genieten van het.
0: Inderdaad. Lefty, Boston. On a train.

0: Stella Lefty, ja. Boston, de kanthebber voor de powerplaat van volgende week.
1: Ja, en als jij nu denkt, dit is hem, dit is de powerplaat. Ik wil heel graag heel veel Stella volgende week. Dan moet je stemmen naar de via de Girl Power Radio website www.powerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio. En woensdag vanaf een uur in de Girl Power Radio in de stories.
0: Kijk. Heel goed. En stemmen, daar heb je niks voor nodig. Je kan gewoon één keer klikken, twee keer klikken, om je verzenden drukken en dan ben je er.
1: Ja.
0: Het is
1: geweldig.
0: Van een de Stella, die gaan we naar de blauwe Jonas. Jonas Blue.
1: Ja.
0: Deze man heet ook geen Jonas Blue. Hij heet eigenlijk James Robin. Brak door een track met een hele snelle auto, Fast Car. Was gesampled van een namige track uit.
1: Hij heeft hem helemaal verherbouwd van Tracy Chapman.
0: Wat zei ik? Ik zei gesampled. Nee, hij heeft hem omgebouwd.
1: Het was nog erger. Verherbouwing.
0: Verherbouwing.
1: Ja, fundament gelaten en allemaal gek stuks ertussen gepropt.
0: En een beetje versneld en zo. Nou goed,
1: ja.
0: In ieder geval, dat was wel zijn doorbraak.
1: Ja,
0: en daarna heeft hij nog vele tracks gemaakt, waaronder de volgende kanshebber. Dat is namelijk Edgeire. Deze track die gemaakt samen met Melive.
1: Melibé.
0: Oh ja, dit doe ik. Dus
1: deze vrolijkert, die komt namelijk uit Brazil. En daar pleegt men de V als een B uit te pikken.
0: Tuurlijk. Dus eigenlijk Jonas Blue.
1: Jonas Blue.
0: En Melibé.
1: Melibé. Ma. Oh, sorry. Sorry.
0: Nee, ja, dat is
1: vergeven. Ik ben er weer bij.
0: Ik vind het wel lach. Ja. Ja hoor. Nee, absoluut. Het is in ieder geval, het gaat om de track of Desire. Een heerlijke track voor als jij nog even in de auto moet rijden. Maar als je in de file staat, is je ook helemaal prima. Als je wil dat die volgende week heel vaak wordt gedraaid, dan moet je gewoon even stemmen.
1: Stemmen.
0: Op Edge of Desire van Jonas Blue en Alive.

0: mocht je niet in de file staan, check even je snelheidsmeter. Ja, want pas ik denk op anders,
1: zware rechtervoeten.
0: Precies. Dat was nummertje 2 van 3 kanshebbers van de powerplaat van volgende week. Edge of Desire, Jonas Blue en Malibé. Moet ik even goed zeggen. En dan hebben we nog 1 kanshebbertje over. Dat
1: zijn er 2.
0: Dat zijn er toch weer 2.
1: Ja.
0: Ja, ja. Het is namelijk de Ellie Oaks. En Lavinia.
1: Lavinia.
0: Lavinia.
1: Lavinia.
0: En dat is eigenlijk grappig, want Lavinia is de naam van de moeder van alle Roman people. Van de,
1: ja.
0: Dus dat vind ik weer interessant.
1: Nou, en Lavinia, dat kan wel kloppen. Die is namelijk in Italië geboren. Dus ik vermoed zomaar dat daar ook wat om een bloed in zit. En Engeland opgegroeid en uiteindelijk naar Berlijn gegaan voor die muziekscene.

0: AI, denk ik. Want het is theoretisch een zich als man identificerend persoon.
1: Ja, klopt.
0: Is rijkste DJ. Emperor, ook gevestigd in Berlijn. Daar zijn ze elkaar tegengekomen. Toen dachten ze, samenwerken.
1: Dat lijkt een goed idee.
0: Ja.
1: En dat was ook een goed idee, want er kwam een banger uit die echt wel... Eigenlijk zou iedereen even naar deze tekst moeten luisteren. Een soort zelf... Een soort oké zijn met ook al helemaal verrompeld uit. Als een soort geschrompeld augurkje.
0: Ja.
1: Dan nog je daar wel fine mee zijn, zeg maar. En, het is gewoon een bangertje. Dus ik ben totaal niet bevooroordeeld. Maar als je mij heel graag een plezier wil... Dan zou ik deze lekker stemmen voor als powerplaat volgende week. I look shit and I'm fine with it. I look shit.

0: voor de Randstad. This Girl Power.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Op EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een ex-verbod binnen de EU. Het Openbaar Ministerie 14 jaar cel tegen 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM geen doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank op 27 uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British nationaliseren. Verkopen aan een partij uit China is lukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steunbedrijf gestoken. Het aantal jarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren kunnen worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Weer dan af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot gewind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven noordwestelijke kust flink gaan waaien. De temperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Even Groen van de AWB. De vakantieperiode voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer. De meeste oponthoud zien we onder andere op de Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging ruim kwartier. Eindhoven richting Maastricht voor Born die oponthoud. A12 dan, Den Haag richting Arnhem. Bij Munich is een ongeluk gebeurd. Ook een linker rijstrook dicht en de vertraging een half uur. A15, Europoort Gorkum. Bij Amsterdam 11 keer de file rijden, althans voor Amsterdam. Vertraging is opgelopen uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en er zijn nu opruimwerken aan de gang. En slotte is het ook weer erg door de A325 van Nijmegen naar Broek. Voor de aansluiting met de

0: A12 bij de werkzaamheden aan de IJsbrug, 6 kilometer fluin, 3 kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mogelijk gemaakt door Safety Trading. Je expert in werkschoenen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nou,
1: gewoon de Tovertalk-versie live op Twitch van Rea. Dus je hoort, is het een...
2: Beestje in de file met Laffer aansluiten.
1: Ja, dit was echt hilarisch. Ja? Jij hebt een soort, jij hebt dit hele nummer geplaybacked in...
3: Gebarentaal.
1: In gebarentaal.
3: Ja.
1: Dat is de geappt girl power. Ja, dat is...
3: Het is een talent waar je niks aan hebt verder. Ja.
1: Nou, voor de mensen, de slechthorende kijkers in de, bijvoorbeeld in het... Zou het... ik vind dat we er moeten houden.
3: Nou, dan doen we iedere keer als ik er zit een meebig liedje.
1: Super, gaan we dat doen. Even zien.
3: Ja,
1: het is,
3: helemaal uit.
1: Ik ben er helemaal uit.
3: Het is alweer uur 2. Je hoorde vlak voordat we vertrokken. Het is de kanshebber om power te worden. Je weet wat je moet doen. Stem on. Nou, ja. En tot zover het verhaal. Maar het betekent ook dat wij daarna een cadeautje aan onszelf mogen geven.
1: Dat klopt. En dat cadeautje zelf is waar we zelf zin in hebben.
3: Ja.
1: En... Ja, ik heb altijd zin in één track. Alleen, ja, die hebben we vaak voor mij gedraaid.
3: Ik ben heel benieuwd. Is het Ted Banger on Next?
1: Nee, misschien hebben we hem helemaal nog niet zo vaak. Ik ben ondertussen aan het...
3: Zoeken.
1: Aan het zoeken.
3: Hier in alle hoeken. Als jij luistert en je denkt... Ja, dat is grappig dat jullie een aan jezelf cadeau willen doen. Ja. Maar ik wil ook heel graag mijn lievelingsliedje horen. Dat kan. Dan stuur je in via 0634046464. Of als je denkt, dat ging te snel, Rea. Dan ga je gewoon naar de Girl Power Radio website. Of je opent de Girl Power Radio app. Die jij natuurlijk al...

0: lang gedownload hebt, want die is graag. En dan laat je daardoor op het WhatsApp-icoontje te klikken achter wat je graag wilt horen. Kijk er toevallig mee via Twitch Streamchat. Kan het daar ook achterlaten. Eén voorwaarde, geen panfluit, krijg ik pijn van aan mijn nieren.
1: Kijk, dat is een keertje testen trouwens. Nee. Maar goed, dat gaan we niet voor nu doen.
0: Nee.
1: Ik heb ondertussen gevonden van een artiest waar ik wel fan van ben. Ze komt ook met een nieuw album. Ik heb het over Little Sims.
0: Oh, dol.
1: Toch? Die Sim, die power, die vibe, die hele vrouw is fantastisch. En er is één track in het bijzonder, één plaat die ik altijd kan luisteren. En die ik eigenlijk altijd zet ook als ik even gewoon helemaal los wil gaan.
0: Oh.
1: Ja, eigenlijk wel gewoon. En dat is deze. Lion.

0: Gelatiditam.
1: Ja, over moeders gesproken.
0: Vertel.
1: Ja, weet je aan wie hij dingen moest gaan vragen die hij aan zijn moeder moest vragen? De zanger van dit nummer.
0: Nee.
1: Aan Mies Bouwman.
0: Oh, is... Nee, joh. Is dit gewoon het kind van Mies Bouwman?
1: Zeker.
0: Wat goed.
1: De Nepo baby die we net hebben. Ja, Bloem is de zoon van Mom.
0: Kijk. En dat is wel leuk, want dat nummer is al, 46 jaar uit. En,
1: ja, was erbij.
0: Ja, was erbij.
1: Ik was erbij toen het uitkwam.
0: Het uitkwam, ja. Was jij erbij? Niet.
1: Nee.
0: Ik was nog niet eens in de gedachten van haar.
1: Nee.
0: Maar,
1: Zal ik dat eens even aan je moeder vragen?
0: Wat goed. Nee, maar het is wel grappig, want het krijgt dus om de zoveel tijd weer een opleving. Natuurlijk TikTok. Dit helemaal, er waren mensen vroegen zich af, wat voor druk zit er in dit nummer? Was iemand die dit schreef, die playback, en die vroeg zich dat af. Die vond zo'n lijp nummer. Dat ze dit op TikTok plaatsen met wat voor druk zitten erin. Nou, niks.
1: Niks, nee, niks. Helemaal gewoon limonade, vieze sigaretten vindt smerig.
0: En het enige wat er te snuiven valt was Bloem, misschien.
1: Ja, ja. Daar heb je ook niet zoveel aan.
0: Nee, nou ja, goed. Maar, de moed zit er goed deze maandag. En dat is maar goed ook, want het is tijd voor de maandagmoedmeter. Wij vragen ons altijd af op maandag, welke emotie zijn we eigenlijk bij hoe we ons voelen? Want iedere emotie vertelt iets over je moed, de energie. Misschien nog een beetje weekend moe. Mm. Welke is het voor jou vandaag?
1: Ja, ik ben dan toch wel even... Ik moet even denken wat het past. Ik ben voor vandaag... Ken je die emoji die alleen zo tanden heeft zo?
0: Een soort van lachboer met kiespijn?
1: Ja, maar die kan ook je als een soort van... zoals ik dit zei. Sorry dat ik besta. En daarna dus heel hard lachen als een kakelende heks. Nou, dan weet je wel hoe sorry ik ben.
0: Dus jij hebt een tandenontmoet emoji.
1: Ik ben zo benieuwd hoe die heet. Want ze hebben officieel allemaal naam.
0: Ja, maar natuurlijk ook altijd maar de vraag of het zeg maar klopt bij wat er uitgebeeld wordt. Ik moet nou heel eerlijk zeggen dat heel veel emojis ook anders heten dan waarvoor ik ze gebruik.
1: Nou, dat dus. Ja.
0: Maar wij noemen dit gewoon dat ik er ben emoji. Of lachen als een boer met pijn emoji.
1: Ja, die.
0: Dus loving as a farmer with
1: a toothache.
0: Yes. Because all has to be in English.
1: Oh, the grimacing face.
0: Wat is grim?
1: Ja, een grinch of een yes gezicht moet het zijn.
0: Grimas.
1: Forced,
0: dat klopt toch wel aardig.
1: Ja, een gedwongen grijns.
0: Een gedwongen grijns.
1: Oncomfortabele emoties zoals awkwardness, embarrassment of cringe. Nou, dat is alles wat ik ben. Embarrassing en cringe. Hallo?
0: Wat heb jij jezelf hoog zitten, Rhea?
1: Luister, nee, het is realisme met een H.
0: Vertel,
1: Rhea. Ja, ik vind het niet echt. Ik leid er niet onder. Het is vooral de omgeving.
0: Dat is waar. Nee, dat is serieus.
1: Ik heb er weinig last van.
0: Ja, dat heb jij goed bekeken. Dat scheelt.
1: Ja.
0: Nou, ik ga
1: hoe is
0: van...
1: jouw...
0: hoe moet nu? Chaos. Ik weet niet welke smiley daar het beste bij past. Maar ik voel me vandaag zo'n beetje zo all over the place.
1: Ja.
0: Zo, dan denk ik, nu ben ik goed voorbereid. Alles eigenlijk. En dan loop ik naar buiten. Ochtend was ik mijn sleutel vergeten. Vervolgens had ik mijn sleutel opgehaald. Als ik mijn laptoplader verliep ik weer naar binnen. Kwam ik weer naar buiten. Dacht ik... Heb ik nou eigenlijk alles?
1: En weer terug. Ja.
0: Nou ja, en zo gaat het dan eigenlijk de hele tijd. Zo net dagvoorbeeld even. Dit is misschien een beetje, inside information. Ik dacht net, nieuws inzetten. Maar het is half, we moeten het verkeer doen. Maar het bleek toch heel te... Nou, zo gaat het dus al de tijd. Dus het is een soort chaos smiley. Ik weet precies welke daar het beste bij past.
1: Ik heb het even opgezocht. Ja? De overwhelming chaos. De smiley met oogjes die een soort spiraaltje zijn.
0: Ja.
1: En zijn mond doet...
0: Oké. Ja, dat is bijna alleen, want ik zou dan nog wel blij kijken.
1: Ik weet niet of je blij kunt kijken door twee spiralen heen.
0: Nee, dat is waar. Dat zijn de echte vragen, ja.
1: Ja, luister.

0: De vraag kan stellen zijn oneindig.
1: Eindeloos.
0: Maar het antwoord meestal gewoon muziek.
1: Kijk. En we gingen van moeder en we gaan ook weer naar... Want ja, het was natuurlijk van het weekend...
0: Moederdag.
1: Moederdag. Dus daar blijven we nog heel even een beetje in de vibe. En dan past er natuurlijk maar één track...

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiode voorbij is, hebben we weer te maken met een normale avond. Zijn zelf wat drukker dan maandag. Vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuis is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven. Wel 9 kilometer file, een half uur vertraging. De weg is ook weer vrij op de A12 van naar Utrecht. Want daar gebeurde bij Utrecht een ongeluk. Dat ook hier nog 7 meter file met een half uur vertraging. Dan de A15, Europoort richting Gorkum. Rotterdam-Charloos en Aldam 12 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. Hier was een ongeluk en het wordt honig. Maar ook hier is de weg gelukkig weer vrij. Maar zoals op 3 kwartier oponthoud. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle-Sem is het wegdek een slechte toestand. Hier is de linker reisdicht en de vertraging ruim half uur. En het is extra druk op de A25 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A2-werkzaamheden aan de IJsselbrug. Nog 7 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vind de file met aansluiten. Girl Power Radio.

0: raar nummer is dit eigenlijk, hè?
1: Ja,
0: zoiets.
2: Ja,
0: die, ja, dat is... Ho, dat, we lopen ermee. Dat is ho.
2: The Bottle of Rum.
0: En A Bottle of Rum, inderdaad. Nee, dat was een heel raar gedaan dat je hoort. Maar, ja... Ik weet nog niet wat het is. Ik ga wel even kijken of ik kan verkiezen.
2: Ja, zit er iemand? Zit de cavia tussen de deur? Is het?
0: Ik weet het ook goed. Ik weet het ook niet. Er gaat hier
2: vragen.
0: Van alles. Zo.
2: Gelukkig.
0: Rust. Weg met dat geitje.
2: Ja, weg met de geit.
0: Weg met de geit.
2: Meestal zeg ik met de geit, maar dat mag ook met de geit zijn. Ja.
0: We doen weg met de geit. Om over na te denken deze maandag. We komen allemaal geks tegen waar we van alles in luisteren, in horen. Er zijn allemaal dilemma's. Nog niet, maar die ga ik zo aan jou voorleggen.
2: Oeh.
0: En dat is niet alleen voor jou. Dat is ook voor als je auto zit in de file en je... ik wil even iets om na te denken. Nou, dan ben je het goede adres. Want hier bij achteraansluiten op Power Radio hebben we het Minute Monday. En dan ga ik je eigenlijk ga ik hele moeilijke dilemma leggen.
2: Oeh, moeilijke?
0: Ja, en in één minuut probeer je veel mogelijk te beantwoorden.
2: Oké. Is het ja, nee? Is het,
0: Het zijn ik voor dilemma's gekozen. Oeh. Dus het een of het ander.
2: Oké. Okay. En ik mag... Okay. Geen allebei. Het moet een of
0: het
2: ander.
0: Het is inderdaad... Het moet een of het ander. Okay. Ja. Ik denk dat we gaan maar gewoon proberen eigenlijk.
2: Ik vind het prima.
0: Ja, en als jij thuis zit wel of in de auto zit te luisteren... denkt, ik ben het hier wel of niet mee eens... dan laat dat even weten. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig in hoeverre jij en Rea op elkaar lijken.
2: Overal nergens mee.
0: Overal en nergens mee. Goed. Start de timer, dan gaat hij 1 minuut lang zo snel mogelijk antwoorden geven.
2: Ik ben best doen. Ik ben helemaal inwachtig ervan.
0: Oké, ben je er klaar voor?
2: Beetje.
0: Oké, komt-ie.
2: Oké.
0: Altijd met een pincet of altijd drinken met een soeplepel?
2: Drinken met een soeplepel.
0: Altijd koud douchen of altijd warm bier?
2: Warm bier.
0: Nooit meer omskijken of nooit meer muziek?

0: Luisteren.
1: Nooit meer films kijken.
0: In de toekomst of in het hedenleven?
1: Toekomst.
0: Een extra oog of een extra app?
1: Doe maar oog.
0: Okay, altijd moeten rijmen als je boos bent of altijd moeten huilen als je blij bent?
1: Dat rijmen als ik boos ben. Okay,
0: liever een lepel kaneel, shotje augurkensap.
1: Shotje augurkensap, all the way.
0: Nooit mix of nooit meer eten.
1: Fuck.
0: Nee, dat is 1-2.
1: Dan maar nooit meer seks. Van nooit meer eten gaat.
0: Lange vlucht of autorit?
1: Lange vlucht.
0: Kunnen praten met dieren of ook een menselijke taal vloeien spreken?
1: Kunnen praten met dieren.
0: Okay, en een jaar lang geen zeep mogen gebruiken of geen toiletpapier?
1: Oh man, dan is zeep.
0: Okay, en elke ochtend wakker worden met een andere haarkleur of met een ander accent?
1: Ander accent.
0: Oh jee. Ja.
1: Oh god.
0: Vond je het moeilijk?
1: Nou, ja, ik... Ja. Ja, de Indie was gewoon gemeen.
0: Daar.
1: Ja, de seks is nooit meer eten. What the fuck?
0: Ja, die is wel moeilijk.
1: Ja, maar dan liever nooit meer seks. Want als je nooit meer eet, ga je dood.
0: Dat is waar. Nee, is wel vloeibaar voedsel of zo? Ze doen het
1: nee,
0: in glazen.
1: Dat is ook eten.
0: Oh, ja,
1: eten
0: okay.
1: Is eten. Nee, maar niet
0: Oké. Hey, en ik vond het ook wel leuk, jij een shotje augurkensap.
1: Ja, all the way. Ik ben een augurk-fan.
0: Ja, dat
1: luister,
0: heb ik.
1: De meeste kinderen, die hun eerste woordje is mama of papa of zo.
0: Ja.
1: Het eerste woordje was gurk.
0: Hé. Hey.
1: Ja, wel.
0: Nee. Oh, wat goed. Wat ontzettend goed. Je eerste woordje.
1: Voor de kijkers.
0: Ja, fantastisch. Of schoenen of hoe moet ze crocs? Zijn het crocs?
1: Dit zijn de echte kerstbeker.
0: Ja, dit is fantastisch. Nou, goed. Ik
1: ben ook verkleed als agenda.
0: Ja, dat klopt. Je hebt een beetje augurk bij. Maar ik vind je niet zo zuur als een augurk, eerlijk gezegd.
1: Valt me tegen. Doe zo mijn best.
0: Nou, ben jij het er mee eens? Laat het even weten in de app of op Twitch of website of Insta. Sluit de DM en dan hoor ik van je. Heavy gossip.

0: Genesis with you. Dancing Feet van Oeh. En hij heeft geteased dat hij met een Peachy tribute komt.
1: Oeh.
0: Dus ik hou dat in de gaten. Dat vind ik wel interessant.
1: Ja, not mad at all.
0: Hey, we hebben wat mensen... Of jij, ja?
1: Wat nu weer gedaan?
0: Nou ja, je hebt een paar mensen boos gemaakt.
1: Uh-oh.
0: Of tenminste boos. Nou ja, ik kan wel zeggen. Ze hadden het namelijk net over... Je kreeg 1 minuut lang allemaal dilemma's op je afgevuurd. En een van die was bijvoorbeeld... Of je een altijd warm bier zou moeten drinken. Altijd koud zou moeten doen. En toen zei Mixi, die zei... Ik kies voor altijd koud douchen. Dat is namelijk goed voor je weerstand. Bier, Rea, wat is dit? Een misdaad? Tegenstelijkheid.
1: Ja, ik begrijp dat je dat zegt, maar ik er even aan toevoegen. Ik hou niet zo heel veel bier. En als ik dus een keer bier drink, en dat doe ik bij voorkeur uit een flesje, niet uit een glas, want dan zie ik het namelijk doodslaan in het tempo dat ik drink. En dat flesje heb ik dan vast, anker in mijn leven. En dan wordt het bier vanzelf warm. Geen idee hoe koud bier smaakt. Dus ja, voor me is de keus vrij eenvoudig. Ik weet niet beter.
0: Oké, dat is nou oké. En nu snap ik het ook beter. Ik denk dat ik... Nee, ik kan daar wel... Ik snap het. Het is vergeven, Rea. Als je luistert, ik zou het er ook vergeven. Ja, als ik jou was.
1: Ik vind dat de rest van de wereld bier moet drinken. Maar ja, ik dan moet kiezen 2 kwaden. En die andere is eigenlijk regulier. Ja, dan kies ik die.
0: Ja, als geen binker dan... dat is wel... Maar voor de rest ben ik wel met Mickey eens. Ik hou echt van warm bier.
1: Ik weet dus niet hoe koud bier maakt.
0: Heer, echt waar. Ik denk
1: misschien
0: dat je...
1: ik wel waarom ik niet
0: precies,
1: van bier.
0: Precies, dat denk ik wel. Ik denk dat als jij een keer een echt goed koud biertje zou drinken, dan gaat er een wereld voor je open.
1: Houden die, er is nog zoveel te ontdekken.
0: Er is nog zoveel te ontdekken. En een andere dilemma wat je kreeg, nooit meer eten, nooit meer seks. En je koos voor nooit meer eten, anders dood zou gaan.
1: Nee, nooit meer seks. Omdat
0: sorry.
1: Wat zeg jij nou?
0: Ja, nee.
1: Want anders ga ik dood van het nooit meer eten. Dat ik, hè, want ik denk, eten is essentieel om overeind te blijven.
0: Ja.
1: Dus dan in vernaam, maar nooit meer seks, ben ik vrij snel dood.
0: Dat is, ja, oké. Daar is bijna iedereen het mee eens. Behalve Yara die zegt, eten is wel brand, maar seks is emotie. Ik zou absoluut kiezen voor nooit meer eten. Denk aan die adrenaline, de endorfine. Je voelt je toch fitter en vrolijker dan na een zware maaltijd?
1: Nou, daar heb ik 2 argumenten tegen in te brengen.
0: Okay.
1: 1, je hebt heel de energie niet om seks als je niet eet.
0: Nee, dat waar.
1: Dus dat wordt een hele saaie vrij.
0: Ja,
1: en,
0: dat is
1: honestly, na een goede vrijpartij wil ik gewoon happen. Ben ik helemaal niet veel energieker. Gewoon, ik wil me omrollen en een dekentje, dat wil ik.
0: Oké. Ja, oké. Maar ik ben het op zich... Kijk, in mijn hoofd was het natuurlijk het nooit meer eten. Ook dat je dan niet eten per se nooit meer had.
1: Dus ja, dat nee, je dan... Nee, dat is niet waar. Dan zou het ook zo zijn dat ik ook weer hoefde te drinken.
0: Ja, dat is
1: snap
0: waar.
1: Snap je? Nee.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee. Eten nodig en... Nee hoor. Dat... Nee. Ja, okay, trouwens, okay. En goed eten is soms bijna net zo goed als seks.
0: Ontgasme wordt het dan. Ja, nee, dat moet heel eerlijk zijn. Ik heb 1 keer voor het dilemma gestaan. Ik had heel veel track.
1: Track.
0: En,
1: lekkere track.
0: En tussen was er iemand waar ik het heel leuk had op dat moment. En die was de hele tijd zo'n beetje aan het tieren en een beetje zo. En
1: klopt,
0: maar, ja, maar ik heb zoveel honger. Ik wil eten. Dus ik stond in die keuken en zo van, ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou seks of eten? Ik wist het niet. En uiteindelijk...
1: Heb je een stokbrood genomen?
0: Nee, ze heeft uiteindelijk hebben we 2 sessies gehouden. En ik moet zeggen, die na het eten wel beter.
1: Snap je? Nou, genoeg intieme praat voor vandaag.
0: Genoeg intieme praat voor vandaag. Je hebt weer wat om over na te denken als je in de file staat. Laat weten wat je
1: doet. Jouw mening is, yes.
0: Over meningen gesproken en kansen en een nieuwe week. Heb jij iets wat je deze week gaat doen? Of anders gaat doen of niet meer wil gaan doen? Of juist iets voorgenomen?
1: Nou, ik ben van mezelf een zacht ei. En dat betekent dat ik soms dingen laat zeggen waar ik dan achteraf van denk... Dat was eigenlijk een belediging. Dan heb ik daar niks van gezegd. Waarom heb ik dat gemaakt? En toevallig kreeg ik vanochtend van iemand een appje met in een verkapte belediging. En mijn primaire reactie was om ook weer zachtaardig terug te reageren met... Oh ja, ik snap het.

0: En ik dacht, ik snap helemaal dat je het zo voelt. Groezel. En dat eerst in mijn leven heb ik dat ook geantwoord.
1: Wauw, ja.
0: Dus revolutionair.
1: Eigenlijk heb je jouw voornemen gedaan.
0: Ja. Ik hoef niks meer deze week. Ik kan naar huis.
1: Super. Helemaal top.
0: Ja.
1: Nou, dan sluiten we deze af. Goede voornemens.
0: Dat lijkt me prima.
1: Nou, ja, dan hoef je alleen nog maar een beetje te luisteren, te dansen. Dua Lipa ook zou doen.

0: Ends the Night van Dua Lipa.
1: Lekkere plaat.
0: En met die plaat zijn wij alweer aan het einde gekomen van deze dag voor ons show. Dat is toch altijd een beetje een momentje.
1: Ja. Ja. Ja. Maar gelukkig kom je snel terug.
0: Ja. Woensdag kom ik zelfs twee keer op woensdag.
1: Godverdorie,
0: dat is leuk.
1: Ja.
0: Super.
1: Nu
0: super.
1: Al zin in.
0: Helemaal zin in. Zin in. Ook helemaal zin in. want we hebben weer hard gehad vandaag.
1: Zeker weten.
0: En ik ben allemaal dingen over jou te weten gekomen.
1: Die je liever niet had geweten. Ja, nee.
0: Maar goed, die weet ik niet. Dat kan niet meer ontnomen worden. Wat ik, dat is, nee ja, dat dus zo leuk ook. Dat ik steeds meer over jou te weten op deze manier.
1: Ik begrijp het. Ik volgende week heel graag de vraag stellen, want hallo.
0: Okay.
1: Alles in balans, hè.
0: Oké, dan deal. Doen we. Het is bij deze afgesproken.
1: Ik zal de dag achterwege laten, want daar weet ik antwoord al op.
0: Is goed.
1: En morgenochtend ben ik er ook weer, maar dan met Danique.
0: Kijk, wat gezellig.
1: Gezellig, ja,
0: dat
1: zeker
0: is
1: weten.
0: Minstens net zo gezegd.
1: Ja, maar voor de mensen die nu in de auto zitten en denken, ja, maar wat. Nee, de muziek blijft doorgaan. 24/7, de allerlekkerste muziek, waar je ook bent.
0: En er komen toch een paar plekjes aan. Je hoort straks Matta voorbij komen. Ja. Ook hebben we nog meer. Taylor Swift komt eraan. De Powerplaat, uiteraard komt die er. En
1: Lady Gaga.
0: Ik zie Pik.
1: Oh.
0: Ik zie. Ja, dan weet je het wel.
1: Er is aankomen. Gewoon luisteren.
0: Helemaal goed. En dan met jou een hele fijne dag. En zoals Rhea altijd zegt.
1: Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor je eigenste ikje.

0: Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De zijn al eerder besproken, maar toen geblokkeerd door veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij het Van D66 Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Hij raakte het gewond. Het heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd. 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen geïmporteerd. Tegoeden bevroren, betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wet staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkopen aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te... De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het vanuit het noordwesten trekken we over. Boven het noordelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. En zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Rad en omstreken.

Yeah.

0: ik ben Sander Verzorger. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij D66-partoren in Den Haag liet ontploffen, handelde met een precies oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken de evacuatievluchten van Tief naar Eindhoven vanwege uitbraak van de anders variant van het handvirus op cruiseschip Hoyus. Eerst vliegt een vlucht met 22 bemanningsleden van 6 kwaliteiten, daarna een Australische vlucht met passagiers. Er arriveerde als 20 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kosten op de westelijke Jordaan. Vandaag stemden alle 27 lid voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken en werden toen geblokkeerd door de van Hongarije. De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En het is wisselend bewolkt alle buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs en op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied op het IJsselmeer enige tijd stormachtig windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lab Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De advocaat keert volgend terug als bondscoach Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen zijn staf. Spelers en sponsor wilden de terugkeer van Ad, die eerder stopte wegens privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens uw buitenlandschef Kallas bepalen de ministers deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas voorwaarden waaraan Rusland sessies moet doen om een rechte en duurzame vrede te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat een man een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Haag liet ontploffen, met een terroristisch merk. Tijdens de explosie waren 30 aanwezig. Raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft vroeg 2 weken langer vastzitten. Vandaag trekken 2 evacuaties van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het virus op Cap Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 pas. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het is wisselend bevallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit de noordelijke richting en is langs het en op het IJsselmeer krachtig hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en op het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert schoeisel, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: vanavond Sander Verschoor. Het NOS Jeugdjournaal noemt de ere zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit, huidelijke toon richting jongens. Het programma is 1981 best. Het verraste zijn uitzending bij Eva Jinek. De zuurste manier waarop het nieuwsblik blijft voor kinderen, lief aanwezig is op zo'n media. PostNL moet regionale postbedrijven tegen redelijke tarief toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil ligging vastleggen in de nieuwe wet het toezicht van de GM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen en postbedrijven die actie zijn van PostNL sinds de overname van Dick Advocaat keert volgende maand terug als bond van Curaçao op het wereldkampioenschap. Het trekt al na 2 maanden gespanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsorcom wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte voor privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil liever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaars bepalen de ministers eind maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een recht en duurzame vrede mogelijk maken. En dan er. Het is wisselend bewolkt, vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit de noordrichting en is langs de op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en over het IJsselmeer enig tijd stormachtig windkracht. De temperatuur naar 6 graden. En zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lely de Wetering, de beste cateraar van Randstad en...

0: Goedenavond, ik ben Sander. Bij het milieu in Sittard is afgelopen een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot eerdere flesjes waarvan er radioactief materiaal was. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen dat er geen gevaar was voor de omgeving. Het echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders begonnen te beschermen tegen COVID-19. Het NOS-journaal ontvangt de ere zilveren Nipkow-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke jonge kijkers. Het programma dat sinds 1980 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig op sociale media. PostNL moet kleinere regionale bedrijven tegen redelijke toegang blijven geven aan het landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de AM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen voor bedrijven die afhangen van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het oosten. De wind naar de noordwestelijke richting en langs de kust en op het uitgang tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en weer enige tijd storm 8, windkracht 8. Temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mogelijk gemaakt door T-Trading en Dorp Catering.

Avond, Sander Verschoor. Tiaf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de Welen in de Franse Alpen gaat alleen verder met een netwerkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden ze uitgewerkt. In juni verwacht het IOC duidelijkheid over de Olympische locatie.

0: organisaties. Op de tweede dag van de LAX-examen zijn bijna 90.000 klachten gekomen bij het LAX. VWO-examenkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onmogelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is per weekend een klein uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarin radioactief materiaal zat. Na schakelden de medewerkers autoriteiten in. Tingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Het echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel tegen verwaarlozing van kinderen. Ze zaten 3,5 jaar gesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. Ouders beweerden hen te hebben tegen ziektes 19. En dan weer, het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit elke richting en is langs de op het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enig stormachtig windkracht. De temperatuur 6 graden. En tot voor het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding, beschermingsmiddelen 2004.

0: techniek ben Sander Verschoor. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het ontscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en onze Correndon wat terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft meer duidelijkheid, want debuteert in juni op K-voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei woelde op het strand van Egmond is overleden. Hier, Albi genoemd, slechterde maandag plots opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht Utrecht om de doodzaak te achterhalen. Snuit dolfijnen leven ze in de Noordzee. Tiaf komt dicht te organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van spelen in de Franse Alp praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor het brein afvalt. De weken worden detailed. In juni voor IOC definitiviteit over alle locaties. Op de tweede dag van de landelijke examen zijn bijna 95 klachten binnengekomen. Vooral het VWO natuurkunde levert 11.400 met veel kritiek op, complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden namen te lang en te moeilijk. De examenperiode tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor. Daalt de temperatuur naar de. De wind uit het noordwesten is aan zee en windkrachtig, windkracht 6. In het Waddengebied nog hard, windkracht 7. Overdag wisselt zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op graden. En tot zo nieuws.
1: Dit uur wordt mede gemaakt door Safety Trading Illidorp Catering.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.